0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voerde het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

NPO Blend.

krijg de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Mixo. Blend. 7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
1: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
0: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
2: We zien hoe schwierig het is, uit regeringsverantwoording, uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
0: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Goedemorgen, zonder zorgen. Het is niet zomaar de morning show, maar de morning show van 21 september. Hallo Jasmine.
1: Goedemorgen.
0: Good morning. Had jij gehoord dat Bert ermee stopt na 50 jaar?
1: Bert? Welke Bert?
0: Bert van Sesamstraat.
1: Oh nee.
0: Paul Hane heeft besloten om Bert en Grovert niet meer te doen.
1: Oh, ja maar, wacht even. Oh, ik dacht dat Bert al Ernie was dood.
0: Ja, Ernie is Wim T. Schippers.
1: Ja.
0: En dus die twee deden het altijd samen, ja. Paul Hane en Wim T. Schippers.
1: Precies.
0: En nu zegt Paul Hane na 50 jaar van ja, nu er een nieuwe Ernie wordt gezocht, moeten ze ook maar een nieuwe Bert gaan zoeken.
2: Oh. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je. Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest. Heb ik besloten, ook in overleg met de geluidsstudio, met de nasynchronisatiestudio Pel, om ook te stoppen.
0: Toch een stem waar we mee zijn opgegroeid, toch?
1: Ja, maar ik snap ook wel dat zij waren zo iconisch samen.
0: Ja.
1: En hun chemie was ook gewoon echt... Oh, wauw. Ja. Ik kan het gewoon nadoen zelfs.
0: Ja, je groeide er gewoon echt mee op. Ja,
1: moet jij niet solliciteren? Misschien,
0: Ja, misschien dat kan nu natuurlijk. Ja. Kunnen we op Bert of Ernie solliciteren? Ja.
1: Staat het open. Kijk, en ik vind het aan de ene kant ook wel weer mooi of zo, dat hij dan zegt, nou weet je wat, het is genoeg geweest. Ja, dan misschien tijd voor de nieuwe generatie om Bert en Ernie te doen, toch?
0: Ja. Ja, en het zal inderdaad ook... Het zijn niet heel veel afleveringen. Ze zijn nu nieuwe afleveringen aan het maken voor Netflix, hè?
1: Yo, Q, waar wacht je op? Jij kan dit gewoon doen. Ik zou zeggen, let's go.
0: Ja, dat is misschien wel goed. Ik had er niet zo naar gekeken, maar het is misschien wel leuk inderdaad.
1: Ja, geef je op. Het is hartstikke leuk, hoor, om te nasynchroniseren.
0: Ja, jij doet dat voor heel veel dingen.
1: Zeker, zeker voor takefilms en series en commercials. Maar dit is wel weer een... Oh, dan gaan je neefjes en nichtjes nog helemaal van je houden. Dat is mijn tio. Oh,
0: ja,
1: cute.
0: Dat is wel leuk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Nou, jij doet Transformers en Pokémon. Ja. Als je goed naar tekenfilms kijkt, dan hoor je soms zomaar de stem van Jasmine voorbij komen.
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen, ja.
0: In de Morning Show, zometeen de klassieker van Jasmine, de Jasmine's Classic, komt eraan. En die is van een vrouw, maar wie het is, dat mogen we nog niet zeggen.
1: Nee.
0: Ook Bruno Mars komt eraan en dit zijn Mary J. Blige en Lil' Kim samen op I Can Love You.

0: met Mena Niemerzuid, want je ziet er lekker uit.
1: Jasmine's Classic.
0: Het is weer tijd voor de Jasmine's Classic van vandaag.
2: Die
0: wat heb je meegenomen?
2: Naar Niemerzuid gaat, maar nee.
0: Damsko.
2: Ja. Ja, dit is een track die uitgekomen is in 1995.
0: Oké. Okay.
2: En toen was ik wel geteld 18.
0: Aha.
2: Denk ik, ja. En het is geschreven en geproduceerd door Babyface. En het was ook soundtrack voor de film Waiting to Exhale, waarin Whitney Houston en Angela Bassett de hoofdrollen speelden.
0: Oh ja, dat heb ik gezien.
2: Ja?
0: Ja, mooie film.
2: Ja, zeker, zeker. De track die ik uiteindelijk ga spelen was genomineerd voor de Best R&B Song en Best R&B Female Vocal Performance voor de Grammy Awards. En heeft ook nog voor de MTV Awards in 1996 prijs gewonnen voor de Best Song from a Movie.
0: Het liedje dat we nu gaan draaien.
2: Het liedje wat we nu gaan draaien. En dat liedje is ingezongen door Brandy, die ook nog eens een mega fan was van Whitney.
0: Ja. Wie niet?
2: Ja, nou, inderdaad, wie niet. Maar dit is zo'n momentje waarbij zij wacht op Whitney Houston.
3: Hey baby girl! Ah! Not only extra with this amazing video, the superstar surprising her biggest fan.
4: Where you going? Don't you start crying and carrying on and stuff. Come here with your little pretty self. I'm so proud of you.
0: I'm so proud of you.
2: Zo schattig toch? Dus Brandy zit daar echt zo van, ja, ik zit te wachten op Whitney. En ineens komt ze en rent ze weg van Whitney, gewoon gillend. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je echt denkt, holy shit.
0: Ja.
2: Het is gewoon, de vrouw waar je naar opkijkt, die komt echt zo,
0: staat opeens voor je neus.
2: Ja, en die zegt dan ook, I'm so proud of you. Oh. En hoe cool is het dat ze het jaar daarna samen op de soundtrack van Waiting to Exhale stonden. Dus zo zie je maar weer. The steps you have to make. En ik dacht, ja, ga gewoon even lekker genieten. Want ik was ook dat meisje die gewoon lekker in haar kamertje vertoefde. Brandy met Sitting Up in My Room.

0: En daarmee is het 7:58 geworden.
1: Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
0: Het is vandaag de Europese dag tegen islamofobie. Daar gaan we zo meteen over bellen met de Tweede Kamerlid van D66 en mensenrechtenjournalist Pansu Bamenga. Eerst hoor je in de morningshow Lloyd met I Don't Mind.

0: Best of My Love. Je luistert naar de Morning Show.
1: Wake up call.
0: Het is de Europese actiedag tegen islamofobie. En daarom wordt er vandaag veel georganiseerd. Evenementen, protesten, symposia. En dat gebeurt door het hele continent. En dat allemaal om de bewustwording te creëren en om moslimhaat tegen te gaan. We praten erover met D66 Tweede Kamerlid en mensenrechtenjurist Pansu Bamenga. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom vind je het belangrijk dat we vandaag stilstaan bij deze dag? De dag tegen islamofobie.
2: Ja, het is belangrijk. Ik denk dat iedereen in de samenleving zichzelf zou moeten zijn en in vrijheid zou moeten leven. En we zien dat dat niet het geval is voor heel veel moslims. En daarom is het belangrijk dat wij hierbij stilstaan, omdat zij in een systeem leven waarbij ze benadeeld worden in de samenleving. En ik vind het ook belangrijk dat we niet alleen op deze dag natuurlijk hierbij stilstaan, maar dat we dat iedere dag doen. Maar deze dag geeft wel zeg maar echt een moment waarbij we gezamenlijk hierbij stil kunnen staan. En dat is goed.
3: Want als we het hebben over islamofobie, dan hebben we het vaak over dingen als discriminatie en haat. Maar hoe ziet islamofobie er in het dagelijks leven nou echt uit?
2: Nou, in het dagelijks leven zie je gewoon dat een student die wil solliciteren omdat hij een stageplek wil, gewoon niet aangenomen wordt of nog niet eens uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, puur vanwege zijn naam, wat er islamitisch uitziet of klinkt, zoals de naam Mohammed. Ja. Je ziet het dat, en dan zie je ook in het nieuws heel veel vrouwen met een hoofddoek die ontslagen worden of niet aangenomen worden puur vanwege het feit dat ze een hoofddoek dragen. Ja. Je ziet het ook in het etnisch profileren, dat mensen met een moslimachtergrond gecriminaliseerd worden. Dus ze worden aangezien voor criminelen voordat ze überhaupt iets gedaan hebben. En dat is hoe je dat in het dagelijks leven terugziet.
0: Wat de laatste algemene beschouwing en Wilders die...
2: Het feit dat ze een hoofddoek dragen. Ja. Je ziet het ook in het etnisch profileren. Dat mensen met een moslimachtergrond gecriminaliseerd worden. Dus ze worden aangezien voor criminelen voordat ze überhaupt iets gedaan hebben. En dat is hoe je dat in het dagelijks leven terugziet.
0: Wat de laatste algemene beschouwing en Wilders die ging weer even los.
3: Ze moeten het

0: worden. Dat er sprake is van stereotyperingen. Dat er sprake is van het uitschelden, het uitsluiten van mensen. En dat gebeurt aan de lopende band. Ik bedoel, soms gebeurt het niet eens per se heel erg bewust. Hè. Soms gebeurt dat gewoon onbewust, omdat je toch een bepaalde negatieve beeld hebt van mensen, omdat je ze niet kent. Mm-hmm. En dat is iets wat je tegen kan gaan door juist in mensen hun wereld binnen te stappen en eens de mensen te leren kennen. Hoeveel mensen zijn er nou daadwerkelijk in de moskee binnengegaan en om te zien wat daar daadwerkelijk gebeurt? Nou, daar kun je allerlei beelden van hebben. Maar ik doe dat wel eens. En ik kan je vertellen dat het heel erg vredig is.
1: En wat zou er volgens jou concreet anders moeten zijn?
0: Ik denk dat wij met z'n allen er alles aan moeten doen om dit aan te pakken. Zorgen dat mensen in Nederland niet ongelijk behandeld worden. Dat iedereen behandeld wordt puur op basis van zijn daden. En niet dat hij over een kam geschoren wordt. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat wij mensen die vrijheid gunnen. Om zichzelf te zijn. Dat ze allerlei functies kunnen bekleden in de samenleving. En dat zij ongeacht welk geloof ze aanhouden, dat ze gewoon in alle veiligheid kunnen leven.
2: Ja, ik hoorde vanochtend het nieuws dat bij de politie, daar hadden ze bij verschillende politiedepartementen hadden ze een Ramadan, een iftar, en dat dan weer wordt afgeschaft. Dus soms denk je ook, gaan we wel vooruit in plaats van achteruit?
0: Ja, dit is een continu strijd. Want wat ik al net zei, het is een systeem van benadeling gebaseerd op geloofsovertuiging. En dat moet je tegengaan. En je ziet dus ook dat er echt mensen zijn die dat uit de samenleving willen pushen. Maar dat moeten we absoluut niet toelaten. Want moslims horen in Nederland. Iedereen met een bepaalde geloofsovertuiging hoort in Nederland. En die moet dat gewoon vrij kunnen beleiden. En op het moment dat mensen juist bezig zijn met een iftar, dan is dat een heel mooi voorbeeld om te laten zien, jij hoort erbij. En zo zijn er ook allerlei andere dingen. Maar ik zal tegen iedereen zeggen, op het moment dat je hiermee te maken hebt, meld het vooral. Het is heel erg belangrijk dat we daar heel veel inzichten in krijgen om het vervolgens aan te kunnen pakken.
2: En het is dus de Europese dag tegen islamofobie. Is er iets te doen waar we naartoe kunnen?
0: Nou, goede vraag. Ik zal zeggen, check op internet. Er zijn denk ik allerlei activiteiten, bijeenkomsten. Spreek je uit. Je kunt dat ook natuurlijk op sociale media. Kun je daarvoor uitspreken. Je kunt met mensen in gesprek gaan hierover. Dus er zijn allerlei manieren waarop je hierbij stil kan staan.
2: Dankjewel, D66 Tweede Kamerlid en mensenrechtenjurist Pansu Bamenga.

0: Mariah Carey met It's Like That. Met daar doorheen een klein beetje Jermaine Dupri. En natuurlijk Fat Man Scoop met zijn Let's Go Now! Ik zat even te kijken naar deze track. Hoe oud denk je dat die is?
1: Oei, 20?
0: Ja, hij is 21 jaar oud inderdaad. Maar dit voelt toch als een van de nieuwere platen van Mariah Carey?
1: Ja, nou, al is ze niet meer zo bij stem.
0: Nee, dat is waar. Ze kan die hoge noten.
1: Nee.
0: Maar je weet niet of ze het toen wel heeft gedaan, hè? Misschien waren ze gewoon wel van een andere plaat gehaald.
1: Nee, zij haalde echt wel die notes, hoor. Toen.
0: Het is wel raar, hè? Dat als je wat ouder wordt, dat je dus je stembanden doen het gewoon niet meer op dezelfde manier.
1: Nee, ja, nou goed. En ja, ik weet niet of het nou echt zo gezond is, hoe de hoogtes die ze haalde.
0: Oh ja.
1: Ja, of dat nou echt goed is voor
0: dat
1: je stem.
0: Kaart misschien ook een beetje.
1: Ja, dus ja. Maar ja, we kunnen nog steeds genieten van de notes van toen.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Mariah Carey blijft Mariah Carey.
1: Ja, hey, Q, ik wil nog wel even iets zeggen. Ik heb iets gezien online van jou.
0: Van mij?
1: En het heeft te maken met een poesje. Daar wil ik het zo meteen met jou over
0: te
1: hebben.
0: Met
1: een poesje. Ja, miauw, miauw.
0: Oh ja, wel gewoon. Oké, gelukkig.
1: Okay.
0: Oh my god. Ik dacht, ik word hier nou geout op de radio. Ja, niet normaal meer.
1: Ik word deze zweetafval.
0: Wow. Goed, dat naar de headlines van 8 uur, denk ik. Dit is Chris Brown, nog net voor het nieuws, met Undecided.

0: Cultuur.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
2: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
1: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
3: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
5: Ja, goedemorgen. Je hoort zometeen Janet Jackson met When I Think of You. Maar nu eerst Common, John Mayer en Kanye West met Go.

0: programma.
1: Ja.
0: Met de Morning Show op NPO Blend. En we doen dit al ruim 2 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Wat deed jij toen om 7:11?
1: Naar de set gaan, denk ik.
0: Oh ja, gewoon klaarmaken voor goede tijden, slechte tijden.
1: Ja.
0: Ja, want door deze show mag je iets later aankomen daar.
1: Ja.
0: Ja,
1: dan, wij zijn hier natuurlijk om 10 uur klaar. Dus dan is het hup, meteen racen naar de studio.
0: Ja.
1: Make-up in en dan aan de bak.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik vond het zo leuk. Ja, Jasmine heeft me meegenomen naar de set van Goede Tijden, Slechte Tijden.
1: Waar heb jij gestaan, met trots?
0: In het Café de Koning.
1: Jazeker.
0: Ja, over die scène mogen we natuurlijk niks vertellen.
1: Nee.
0: Maar het was wel bijzonder om de andere acteurs te zien. En dan merk je toch dat ik bijvoorbeeld met Janine een beetje ben opgegroeid. En Ludo.
1: Was je een klein beetje starstruck?
0: Ja, dus wel.
1: Ja, hè?
0: Terwijl ik normaal dat helemaal niet ben. Maar bij die mensen dan wel, omdat het zo in mijn jeugd zat.
1: Ja, ze zijn iconisch, toch? Dit zijn wel de iconen van de serie.
0: En ook, hoe lang gaan die mensen al mee?
1: Nou, al een tijdje.
0: Ja.
1: Ja, want Goede Tijden bestaat, heeft een 35-jarig jubileum gevierd.
0: Wauw.
1: Dus ja, minstens 35 jaar.
0: Ook zo lang gaat Miss Lauren Hill mee. Tenminste, haar carrière, want ze is al wat ouder. Ze begon natuurlijk als onderdeel van de Fugees.
1: Ja.
0: En daarna kwam haar soloalbum, The Miss Education of Lauren Hill. En er werd aan Lauren Hill gevraagd, hoe komt het nou dat we daarna nooit meer gewoon een albumpje van je hebben gekregen?
1: Ja, hoe kan dat?
0: Wat is er nou aan de hand geweest?
1: Album, ja.
0: Je hebt zo'n succes, weet je, je komt overal op één binnen. Je ontvangt er Grammys voor. Waarom nou niet gewoon een volgend album?
2: Music was created. Definitely music that I think people will appreciate, but it wasn't my best. And it wasn't my best because there was no substance. And there was no substance because there was no experience. I'd gone from the studio to the stage, back into the studio again. And the only reason why The Miseducation was the album it was because of a myriad of experiences that took place before the production part. So what I realized is, you know what? I can't create and not live.
0: Kunnen we daar een beetje inkomen?
1: Snap ik wel.
0: Ja?
1: Ja, kijk, als jij van studio naar optreden naar studio gaat, ja, wat maak je dan mee? Dan is je wereldje toch best wel klein eigenlijk.
0: Ja.
1: En als je gewoon het dagelijkse leven meemaakt, de struggles. En ik denk vaak ook, dat heb ik ook met comedians, als zij niet door hardship zijn gegaan, dan zijn hun shows vaak shit.
0: En ze geen moer te vertellen.
1: Nee, maar als ze
0: ik leef in een villa, het gaat goed met me.
1: Ja. Oké, leuk voor je.
0: Lag in mijn zwembad en ik heb dit voor je geschreven.
1: Ja, maar je wilt toch eigenlijk een soort van relaten en voelen van, oh, die artiest heeft ook die pijn meegemaakt.
0: Ja.
1: En ook dat je kan lachen om die pijn. Om die struggle.
0: Ja.
1: Waardoor jouw leven een stuk lichter wordt. En ik denk dat dat met muziek hetzelfde is. Van, oh, Mary J. Blige gaat ook door hardship. En ze heeft ook, haar man was ook, weet je wel. En oh, oké, nou, zij kan erover zingen. Oh, ik voel me toch wel iets beter. En ik denk dat Lauren Hill dat ook had. Maar
0: dus
1: ja.
0: Moet het maar doen. Ja, maar ja?
1: Nou ja, maar ja, het was studio en optreden. Ja, wat maak je dan mee?
0: Ja, ja, nee, niks.
1: Nee, maar goed, ze heeft wel een fantastisch album
0: ja, en
1: gemaakt
0: in de tussentijd is toch gewoon getrouwd geweest met de Marley, daar
1: 6 kinderen
0: mee.
1: Gekregen,
0: dus,
1: ja.
0: Dus daarom. Dan denk je van, dan, dat is toch ook hardship? Maar
1: ja.
0: Misschien wil je het er gewoon niet over hebben.
1: Misschien heb je toch ergens een NDA'tje getekend.
0: Miss Lauren Hill hoor je dus ook op NPO Blend met deze mooie plaat van The Miseducation of Lauren Hill. Haar debuutalbum, haar soloalbum. Dit is X Factor. Yeah.

0: luisteren naar de Morning Show van deze mooie maandag 21 september. Over 6 dagen ben ik jarig.
1: Yay! Yay! Happy birthday alvast. Ja, ben je niet zo iemand die aftelt?
0: Nee, bij jou is het echt een hele maand. Ja. De hele maand december zijn we bezig.
1: Absoluut, ja.
0: Met de verjaardag van Jasmine.
1: En daarna ook nog, want ik ben 1 december jarig. Dus het is de hele maand november en de hele maand december.
0: Ja. Ja. Kortom, we hadden het zwaar het afgelopen jaar.
1: Ja, zeker. Maar even
0: en
1: dan
0: komt er weer aan.
1: Zeker, ja, tijd is alweer bijna daar. Maar eerst even focus op jouw verjaardag. Want ik vroeg net aan jou van, wat zou je willen hebben?
0: Ja,
1: heb je een lijstje of iets?
0: Nee, ik weet voor geen meter wat ik wil hebben. Dat is echt...
1: Het is lastig.
0: Ja. Want de
1: iets
0: dingen
1: voor je huis, kleding.
0: Ik heb denk ik alles wel. Ja, ik vind petjes leuk. Maar ja,
1: maar schat, jij hebt
0: heb
1: een collectie met petjes. Deze man komt naar de fotoshoot. Heeft een speciale case voor zijn petjes.
0: Ja, met alle kleuren.
1: I was impressed.
0: En ook nog grappig, want ik heb ze dus allemaal. Ik doe altijd dezelfde op.
1: Hoezo dat? Ik vind dat je vanaf nu iedere dag een ander petje
0: moet. Een ander petje moet opdoen.
1: Ja, want je hebt er echt veel. Maar ja, denk wel even na over een cadeau.
0: Ja, ik vind
1: iets
0: dat heel moeilijk.
1: Waar ik je blij mee kan maken.
0: Ik denk dat het ook een beetje leeftijdsgebonden is, toch? Of weet jij wel goed wat je wil hebben?
1: Ik zeg altijd een bon van de Bijenkorf is altijd goed.
0: Oh ja. Ja, zie je? Maar dan weet je het dus eigenlijk ook niet.
1: Nee, ja, omdat ik dan... Nee, maar je wil ook geen bullshit cadeaus, toch? Dat je denkt, oh leuk, dankjewel, maar ik heb er niks aan.
0: Oh, wat een leuk boek over wielrennen, dankjewel.
1: Ja, oh, een haakje om te vissen, hey. Ja. Nee, ik denk dan, ik maak het lekker makkelijk voor iedereen. Of gewoon een envelopje.
0: Ja. Ja, envelopje is altijd goed.
1: Is altijd goed.
0: Ik had dus vrijdag zou ik naar een verjaardag gaan. Ik ben uiteindelijk niet gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik inderdaad, ja, wat moet je dan geven? Want je gaat dan mensen een soort van rangschikken van, is dat een 50 euro persoon?
1: Oh, ja, ja, ja. Hoeveel jaar is die ook geworden? Vroeger deed je dat,
0: is
1: toch?
0: Is het 20 of is het juist meer dan 50? Like, waar in de rangorde aan vrienden zit deze persoon? Weet je wel?
1: Ik hoor je.
0: Hoe vaak zien we elkaar in een jaar?
1: Ja, ja, ja, ja, ik snap het. Maar ja, we gaan het natuurlijk ook hebben over irritaties en frustraties.
0: Oh ja, even deze.
2: Frustraties en irritaties.
1: Dankjewel, Shai. Dat precies. Want morgen is het weer zover. We gaan dus iedere dinsdag het hebben over waar irriteer je aan of waar heb je frustraties over. Het kan ook zomaar zijn dat je irritaties hebt over cadeaus.
0: Oh ja.
1: Cadeaus die je krijgt.
0: Ja, ja, ja.
1: Of niet krijgt.
0: Ja,
1: dat kan natuurlijk ook.
0: Of je ze niet krijgt, inderdaad.
1: Ja. Ja. Maar je mag gewoon morgen weer lekker je gal spuwen. Lekker zeiken. Gewoon even lekker klagen. Weet je, dat is toch ook altijd wel fijn, toch? En wat zit je dwars?
0: Ja, dan kan je hem dan nu al insturen.
1: Ja, ja, ja. Waar raak je door geïrriteerd? Is er iets gebeurd waarmee wij jou kunnen helpen om de pijn een beetje te verzachten?
0: Ja.
1: Hè? Dus laat ons weten. Dan gaan we er morgen in de show het over hebben. Klik op NPO Blend, de luisterapp. Ga daar naar Blend en dan stuur dan een voice note. Dat is het allerleukste natuurlijk.
0: Ja.
1: Of een berichtje.
0: Gewoon even je gal spuwen.
1: Ja, joh.
0: Even alles daaruit.
1: Alles eruit.
0: En dan gaan we je verder helpen. Of, of ben je gewoon even op de radio, weet je. Dat iedereen
1: ook
0: weet
1: gezellig
0: dat ze niet met je moeten sollen.
1: Ja.
0: Ook belangrijk.
1: Dat is ook een goeie, ja. Ja, dus laat het ons weten. En dan, wie weet, gaan we het morgen even met je bespreken.
0: En Jasmine, je wilt nog even kletsen over...
1: Ja.
0: De poezen.
1: Ja, ik zag weer iets op jouw socials voorbij komen. En I was like, this guy. Ik heb zo hard gelachen.
0: Wat dan?
1: Because you cray cray. Jij hebt een filmpje weer op jouw socials. Dat ik denk, oh, hoe verzin je dit? Dus je ziet een vrouw met een hele grote rode kater die ze dan optilt. En vervolgens ben jij die kater die haar bloemen geeft.
0: Ja, want ze draait zo mooi om, zo even met de kont zo de camera in.
1: You wish you was that cat.
0: En toen dacht ik van, ja, laat ik dan gewoon die kat zijn, toch?
1: Nou, als je denkt, waar hebben we dit over? Ga dan naar Cuba zijn Instagram. Maar staat het ook op TikTok?
0: Ja, de Cuba MC heet ik overal.
1: Cuba MC,
0: dus Q-B-A-H en dan MC.
1: Ja, nou, dan weet je dus waar we het over hebben. Maar het is echt, ik vond het echt een giller.
0: Het is mijn meest gelikte filmpje, denk ik wel, tot nu toe.
1: Ja, je gaat wel een beetje viral.
0: Ik moet vaker als kat verkleden. Over katten gesproken. Exhibit heeft dus een kat, Thundercat.
1: Oh.
0: En daar kan je filmpjes van kopen.
1: Nee.
0: Voor je verjaardag. Dus dat is ook een leuk idee.
1: Dit is
0: paparazzi.
1: Yes.

0: we hebben het even opgezocht hoor. De kat van Exhibit is 20 jaar oud en heet dus Thundercat. En via de website Cameo kan je dus een birthday greeting krijgen.
1: Voor je verjaardag.
0: Dus, je kan hem vast voor me bestellen. Exhibit met zijn kat die zeggen happy birthday,
1: ik
0: Cuba. Ik weet
1: niet hoeveel het kost.
0: Ja, het zal wel duur zijn inderdaad.
1: Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden. Ik moet zeggen voorkomen. Zo zeg ik voorkomen.
0: Voorkomen.
1: Voorkomen.
0: Het kan voorkomen. Ja, je bedoelt voorkomen kan ook in de rechtbank zijn.
1: Ja, of...
0: Die moest
1: of
0: voorkomen.
1: Anyway. geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden.
0: Goed om te weten. We gaan even terug in de tijd voor deze mooie remix van de plaat van Omi. En misschien ook wel de enige plaat van Omi die het goed heeft gedaan. Cheerleader gaat natuurlijk over die meisjes met de pompons.
1: Ja, die wilde ik ook wel echt zijn vroeger.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, lekker meezingen dan.
1: Zeker.

0: Eminem en Dido met Stan. De 51-jarige Alfredo Gulu overleed ruim een week geleden nadat hij in Rotterdam door de politie was aangehouden. De politie kwam in actie na een melding over een gestolen fatbike, maar de fatbike die Alfredo bij zich had bleek niet gestolen te zijn. De nabestaanden hebben inmiddels aangifte gedaan van doodslag tegen de politie. En volgens hen is het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Ze vinden dat er niet alleen gekeken moet worden naar de geweldsinstructie, maar ook naar de vraag of er sprake kan zijn geweest van zware mishandeling met dood tot gevolg.
1: Ja, het is een gebeurtenis die veel vragen oproept over wat er die dag is gebeurd, over het politieoptreden en hoe een aanhouding uiteindelijk kan leiden tot de dood van een man. We hebben dichter Gerswin Bonifacio aan de lijn die geraakt is door dit hele gebeuren. En hij schreef er ook een gedicht over. Goedemorgen, Gerswin.
2: Goedemorgen.
1: Bon Simang. Fijne dag. Wat raakte jou in dit verhaal en waarom wilde jij daar een gedicht over schrijven?
2: Ja, wat me vooral raakt is dat het verhaal niet nieuw is. Ja, het is een verhaal zowel nationaal als internationaal dat veel vaker voorkomt. En dan heel specifiek mannen van kleur, zwarte mannen die op een of andere manier overlijden rondom tijdens arresten van de politie. Ik weet nog dat toen ik opgroeide in Rotterdam, dat mijn moeder me ook altijd al zei van hey, als de politie je aanhoudt, ga niet rennen, doe geen gekke dingen, et cetera, et cetera. Ik ben niet zo heel oud, maar we zijn nu 20, 30 jaar verder. Mm. En het lijkt alsof het constant zich herhaalt. Elke keer weer een andere naam, maar hetzelfde lichaam. Maar
1: dus ik herken het hoor, wat jij zegt. Want zelfs ik heb dat ook tegen mijn zoon gezegd. Van hey joh, werk mee, inderdaad, niet wegrennen, geen grote mond. Het is toch eigenlijk verschrikkelijk dat je kind op die manier
0: instructies moet meegeven.
1: Ja, terwijl zijn witte vriendjes, die hadden zoiets van, nou, ik kan toch gewoon een grote bek geven. En hoezo haal je hem, weet je wel. Dus het is verschrikkelijk dat je op die manier daarmee om moet gaan. En maar wat nog erger is dat, dat deze man is komen te overlijden door arrestatie. Wat zou je graag willen zien als verandering?
2: Ik vraag me af hoe lang dit.

0: zeg maar nog zo verder kan gaan voordat mensen het niet meer pikken. En we hebben het natuurlijk gezien rondom de Black Lives Matter demonstraties in Amerika. Hier in Nederland. Ik vraag me af van, ja, wat is er nog over te zeggen? Ik denk dat dit een patroon is dat al heel lang in stand gehouden wordt. Mm-hmm. Op een of andere manier niet verandert. Kijk, het liefst wil je naar een ideale wereld waarin een zwarte man niet op basis van zijn huidskleur een verdachte die per definitie is. Ja. Of een bedreiging vormt. Dus de absolute basis van dit hele probleem is natuurlijk gewoon institutioneel racisme. Dat gewoon in de wortels van onze samenleving actief is. En daar begint het dan. En dat is onderwijs en dat is zijn gesprekken voeren. En ook een gedicht schrijven, zodat we in ieder geval op alle mogelijke manieren die bewustwording en die noodzaak kunnen blijven bespreken.
1: Ja, en dat natuurlijk zijn naam wel blijven, hè, dat we zijn naam blijven noemen, zoals we dat natuurlijk.
0: Ja, zo gaat gedaan. Het natuurlijk vaak. Na een periode verdwijnt dat weer. Mm-hmm. Dan is iedereen het weer vergeten. Ja.
1: Ja, maar ja, dat moet dus niet, want dit kan gewoon niet en het mag ook niet. We hebben natuurlijk ook, wat je al zegt, hè, van het gebeurt in Amerika. We hebben natuurlijk als voorbeeld George Floyd gehad, maar we hebben het natuurlijk ook hier in Den Haag gehad
2: met
1: Michel Rikes. Ja. Dus het is heel belangrijk dat de awareness daarover is en dat er echt iets moet veranderen. Je hebt het gedicht nu voor je liggen. Zou je het willen voordragen?
0: Ja. Op Zuid kennen ze de lege stoel. Welk lied zingen we voor een lichaam dat niet meer thuiskomt? Hoeveel adem is genoeg voor onschuld? Wanneer wordt ademen het bewijs? Ik denk aan hoe ouders in de buurt van Zuidplein hun kinderen leren staan wanneer ze worden aangehouden. Handen open, handen zichtbaar, stem laag houden. Niet rennen ook, niet met angst in de knieën. Op Zuid kennen ze de lege stoel. De plek aan tafel die niemand ooit zal opvullen. Onze straten onthouden het gezicht dat de rest van Nederland langzaam zal vergeten. Ik lees over Alfredo Gulu en voel een moeheid ouder dan mijn eigen lijf. Want dit verhaal, ik ken het al, het herhaalt zich. Zelfde lichaam, andere naam. Wat me raakt is hoe snel de vraag verschuift. Niet hoe kon dit, maar wat deed hij? Ergens tussen het woord incident en het woord onderzoek verdwijnt langzaam een mens. Pero nos nota lubida. Jean Alfredo Gulu. Zeg zijn naam hardop.
2: Gershwin Bonifacia, dankjewel voor dit mooie gedicht.

0: Op NPO Blend. Ja, we hadden net Gerswin Bonifacia in de show en die deed een gedicht over Alfredo Gulu. Dat is het toch een dingetje, want we willen heel blij doen nu, maar het kwam wel even binnen.
1: Nou, die komt zeker binnen, ja. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. En het is heel goed dat, dat zo'n persoon, zo'n dichter met zo'n platform als Gerswin Bonifacia, dat hij daar op die manier aandacht aan besteedt. En daardoor ook zijn naam blijft voortbestaan, wat heel belangrijk is.
0: Zeker. Maar vergeef het ons dus als we even iets minder blij doen
1: over
0: de power fuckle.
1: We moeten nog even bijkomen, ja. Precies.
0: We zitten er net niet op dezelfde manier in, maar een leuk onderwerp deze week.
1: Zeker.
0: We zoeken je hulp. We zijn op zoek naar tracks over
1: Geld.
0: Money. Dus more money, more problems bijvoorbeeld. Of Cream van de Wu-Tang Clan.
1: Dus, pap is toch ook geld?
0: Pap, inderdaad.
1: Pap maken.
0: Doekoe, floesh.
1: Oh, floesh.
0: Dinero. Ja, er zijn heel veel termen voor te bedenken natuurlijk.
1: Ja. Welke track komt er bij jou meteen naar boven als je denkt van, oeh, yes. Oh, dat kan ook een goede zijn. Van, op deze track ga ik extra hard werken.
0: Oh ja.
1: Om
0: meer
1: pap te maken, om meer geld te verdienen.
0: De work harder songs.
1: Ja, maar
0: kan ook 50 cent zijn natuurlijk, want die heet al 50 cent.
1: Die heeft toch, ja, geld in zijn naam.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen of je nou 50 cent wil hebben, maar misschien heeft hij een lekkere track waarvan je denkt, ja, dat is een goeie. Dus laat ons weten via de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur ons een berichtje. Of zing het gewoon lekker door een voice note.
0: Ja, voice notes zijn ook altijd welkom. We zijn benieuwd wat je instuurt. Nog net voor de headlines van 9 uur hebben we deze voor je van The Artful Dodger, Moving Too Fast.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
1: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
0: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Nou Jasmine, wil je nog een aansteker van Brigitte Bardot kopen?
5: Misschien de balletschoenen.
4: Dit is de morningshow met Nupo.

0: Rockin' That Shit van The Dream. En daarom is het 9:11 geworden.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: En dat is allemaal op maandag 21 september, want dat is het vandaag. We kregen zo'n leuk lief berichtje binnen van Aureliana. Aureliana stuurde dit.
2: Goedemorgen, dit is gewoon even een appreciation berichtje. Ik vind het altijd zo heerlijk om na werk met jullie te gaan. En met Wansi en Howard van werk naar huis. Ik geniet echt ervan. En het grappige is, 's ochtends dan gebeurt het wel eens dat het op een andere zender is. Maar ja, dan heeft mijn kind de auto gebruikt. Maar goed, ik wilde jullie dat gewoon even delen. Ik geniet echt van Blend. So thank you so much. Enjoy it.
0: Power Pokoe. Het is alweer tijd voor de Power Pokoe. En inderdaad, dankjewel voor dat berichtje. Maar ja, we hebben nog veel meer berichtjes binnengekregen.
3: Ja, we moeten over money praten.
0: We hebben een nieuw thema. Money, money, money.
3: Yes, geld.
0: Doekoe, dinero, flush.
3: Yes. Nou, we hebben zeker wat reacties binnengekregen. Galit, goedemorgen. 50 Cent met I Got Money. Vind ik persoonlijk een heerlijke powerpokoe. Fijne show gewenst. Dankjewel, Galit. Rasta zegt LA Black met I Need a Dollar. Dat is ook een lekkere.
0: Annie, de dalle, dalle, dalle.
3: Ricardo zegt Jesse J met Price Tag. En Humphrey zegt Good morning, Jasmine en Cuba. Ik denk aan Terminator X. It all comes down to money voor de power pokoe. En Brian zegt Kanye West Gold Digger. Oeh, ja, ja, ja.
0: Ook een goeie.
3: Ja, en Jeroen, good morning. Money Trees van Kendrick Classic. Een fijne dag en groet Jeroen. Groetjes ook aan jou terug.
0: Ja, het is wel een moeilijke dan,
3: Jasmine. We hebben wel echt, wel weer een thema uitgekozen waarbij je denkt, we hebben keuzestress.
0: Daar kan je wat bij verzinnen.
3: Zeker, zeker.
0: Nou, de eer aan jou. Waar gaan we voor?
3: Ai, ai, ai, ai. Ja, nou ja, goed. Laten we dan toch gaan voor First Come, First... hoe zeg je
0: Serve?
3: Dat? Serve, ja. En nou, Galit, hier komt je track I Get Money van 50 Cent.

0: met een U-turn op NPO Blend. Ja, we hadden het laatst over Macklemore, die niet meer mag optreden bij de concerten van Ed Sheeran, omdat hij Free Gaza zegt Free Palestine in al zijn shows.
1: Ja.
0: En voor het eerst heeft Ed Sheeran daar ook op gereageerd. Afgelopen zaterdag had hij een concert. In de tussentijd is zijn band opgestapt. Gezondheid, Jasmine.
1: Dank je wel.
0: Is zijn band opgestapt. Macklemore is er niet meer bij. Andere artiesten hebben ook gezegd dat ze niet meer met hem optreden.
1: Lucas Graham, zijn band, Phineas. Ze hebben allemaal gezegd, we quit.
0: Dus Ed Sheeran kon eigenlijk niet anders dan ook gewoon zeggen wat hij vindt van de situatie.
2: Ja. What happened in Israel and at the Music Festival on October 7th is horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Ja, dus hij zegt daarbij van ja, ik wilde neutraal zijn en ik vind het eigenlijk belachelijk dat je geen mening mag hebben als artiest. Ja. Maar zo zitten we erin, want anders krijgen we onze optredens niet.
1: Ja.
0: Maar nu moet ik me toch uitspreken over wat ik vind. En natuurlijk vind ik het horrific, noemt hij dan wat er in Palestina gebeurt. En hij benoemt ook van wat er daarvoor op 7 oktober gebeurt. Maar dat dit gewoon disproportioneel is en er gewoon mensen worden uitgemoord en dat hij dat ook gewoon ziet.
1: Ja, vind je het een beetje mosterd naar de maaltijd? Of heb je zoiets van, nou, het is toch wel goed dat hij alsnog zijn excuses heeft aangeboden?
0: Ja, je denkt dus, want iedereen moet voor zichzelf bepalen hoe hij zich uit.
1: Inderdaad, zeker.
0: En je denkt dus van, hij zegt dit niet als hij het niet al vond. Hm. Maar hij heeft dus bewust gekozen van, ik wil al die optredens laten doorgaan. En gaat natuurlijk niet alleen om hem. Er zijn allemaal mensen om hem heen die ook geld verdienen daaraan.
1: Ja.
0: Dus wiens beroep ook in gevaar wordt gebracht als hij niet optreedt.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kan me wel voorstellen dat hij die verantwoordelijkheid voelde en zich daarom niet uitsprak.
1: Ja.
0: Maar nu moest hij wel.
1: Ja.
0: Want anders lijkt het erop alsof hij aan de andere kant staat.
1: Ja, ja. Precies. Ja,
0: en dat
1: ja,
0: wil
1: ja.
0: je natuurlijk ook niet als artiest. Maar nee. Dat betekent misschien wel dat zijn volgende shows niet meer doorgaan.
1: Ja,
0: dit was een groot concert in Philadelphia.
1: Ja, want hij zei ook van, het mag ook niet zo zijn dat je dus dat bijvoorbeeld stadion-eigenaren
0: gaan bepalen wat artiesten wel niet mogen zeggen.
1: Precies. Ja.
0: Als mensen daar kaartjes voor kopen, dan moet je als stadion-eigenaar inderdaad gewoon zeggen, nou, dat concert, dat is er dus gewoon.
1: Ja, precies. Maar ik vind het wel goed dat hij het heeft gedaan. En dat hij zich op die manier het heeft geuit. Maar ja, goed. Voor mijn gevoel had het wel even iets eerder gemogen.
0: Ja, het voelt wel als mosterd naar de maaltijd,
1: ja,
0: toch?
1: Ik dacht toch bij hem van, naar Macklemore. Mm-hmm. Dat hij dan meteen eigenlijk als Ed Sheeran, dan denk ik dat de rest van zijn bandleden misschien nog waren gebleven.
0: Ja, want dat is wel, zijn hele band is opgestapt. Dat doen ze ook niet zomaar. Dus dan vinden ze daar ook iets over.
1: Zeker.
0: Ja. Hij stond ook in zijn eentje met die gitaar
1: met
0: in Philadelphia.
1: Ja. Nou ja, goed. We wilden dat toch nog even bespreken. Hè?
0: Ja, dan nu naar jouw favoriete artiesten.
1: Oh,
0: de familie waar je onderdeel van wilde uitmaken.
1: Ja, ik wilde backing vocal van Janet zijn of achtergronddanseres, zodat ik dichter in de buurt kon komen van Michael Jackson. Want daar was ik natuurlijk mega verliefd op en daar wilde ik mee trouwen. Dat is helaas nooit gebeurd en ook niet
0: gelukt.
1: Achtergrondzangeres of danseres bij Janet.
0: Ook niet.
1: Maar desalniettemin, ik schreeuw lekker mee met deze track. En ik hoop dat jij dat ook doet. Scream, Michael Jackson en Janet Jackson.

0: Black, Liam Thomas en AZ Chike met de nummer van het album van Black, Love is the New Gangster. Dit was All That Matters op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
2: Eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het wordt en blijft droog bij een graad of 19.
0: Jasmine, doorgaans draaien we nu de Caribbean Classic. En dat zullen we vanaf morgen weer doen. Mm-hmm. Maar ik dacht opeens, er is een plaat, die moeten we vandaag draaien. Dat kan alleen maar vandaag. Dat is gewoon, want het is nu de 21ste.
2: Je kan echt niet morgen deze track draaien.
0: 21 september.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
0: Dan moeten we deze doen.
2: Earth, Wind & Fire met September.

0: Jay-Z en zijn vrouw Beyoncé met Bonnie en Clyde op NPO Blend. Ja, het was toch wel een beetje teleurstelling voor de mensen die naar de Europese concerten gingen van Jay-Z.
1: Where was Queen Bee?
0: Ze zat er wel, maar ze zat in het publiek. Dus bij het eerste concert in Londen werd ze nog gefeliciteerd met haar verjaardag.
1: In de hoodie.
0: In haar hoodie stond er een schijnwerper op haar hoofd. Was er een helikopter komen overvliegen. Was er wat vuurwerk voor haar. En in Parijs heeft hij er helemaal niet laten zien, maar ze scheen er wel te zijn.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ze was wel aanwezig. Nou, misschien in de tent te represent.
1: Ja, heb je er toch nog ergens op straat kunnen zien?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Love Paris.
0: En Jay-Z ging echt naar allemaal plekken. Die had pop-up stores gedaan en zo. Dus die was echt in Parijs. Een hoop mensen die een filmpje met hem hebben of een foto met hem hebben.
1: Ja.
0: Die is gewoon goed in Parijs gaan shoppen, zodat die concerten nog even uitverkochten.
1: Ja.
0: Dat is een goed idee geweest. Hij heeft een nieuwe documentaire online gezet afgelopen weekend. En die heet Jay-Z in 8. En daarin praat hij met Rick Rubin.
1: Waar gaat het over?
0: Nou ja, Rick Rubin is. Het gaat eigenlijk over Jay-Z en wie die is. En dat hij op zijn 9e begon met schrijven. En hoe hij zeg maar de zware verhalen uit de hood heeft omgezet in mooie platen.
1: Mm-hmm.
0: En hoe het nu met hem gaat natuurlijk. Family life en zo. Maar het is allemaal aan de hand van muziek.
1: Uh-huh.
0: En dus in 8 afleveringen. En die Rick Rubin is ook de producer van 99 Problems.
1: Oh, okay.
0: En medeoprichter van het label Def Jam. Waar onder andere LL Cool J zijn eerste muziek uitbracht.
1: Uh-huh.
0: Er werd ook aan Jay-Z gevraagd waarom die Rick Rubin. Want die Rick Rubin is een rare figuur. Hè? Die gast heeft gewoon een soort van pluizig haar dat hij niet kampt. Dat alle kanten op staat. De ene keer is hij een boeddhist en dan is hij weer christelijk. Hij heeft altijd van die soort van gewaden aan ook.
1: Okay.
0: Lange witte baard. Het is echt alsof je met de kerstman aan het praten bent. Maar Jay-Z legt even uit waarom Rick Rubin.
2: Because he's super curious. You know, he's curious about life. And, you know, he's fearless. And again, he's a fearless creator. And he can't be defined by one genre. You know, he's made songs with Johnny Cash and LL Cool J and, you know, the Beastie Boys and Jay-Z. Like, he's everywhere. And System of a Down, you know.
0: He's everywhere.
1: He's everywhere.
0: System of a Down. Je hebt gewoon met iedereen gewerkt, inderdaad.
1: Ja, oké. Okay.
0: Laat zich niet in een hokje plaatsen. Maar hij is vooral de vragensteller natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is niet dat Rick Rubin heel erg aan bod komt in die 8 afleveringen.
1: Oké. Okay.
0: Maar wel leuk voor de Jay-Z-fans om te checken. Dus Jay-Z in 8 op HBO staat hij.
1: Oh, op HBO, oké. Okay.
0: Ja, moet je er weer een streamingdienst bij pakken.
1: Ja.
0: Nog een keer kosten maken.
1: Ja, of die van je moeder leen of zo.
0: Ja, er schijnen dus websites te zijn waar je alles kan zien. Ik heb daarover gehoord, ik weet het niet zeker. Maar
1: nee,
0: dus ze
1: asking for a friend. Asking for a friend.
0: Mario komt eraan met Music for Love op NPO Blend. Dit is The Morning Show met nu The Wonderful Weekend. The Weekend met A Wanderlust op NPO Blend. Ik hoop dat je een goede morgen hebt, want daar draait het allemaal om.
1: Zonnetje schijnt!
0: Zonnetje schijnt!

0: De zanger die we ook kennen van Let Me Love You, Mario met Music for Love. En daarmee is het 9 voor 10. Goedemorgen, Jamie Joy.
1: Goedemorgen. Hey, over liefde gesproken.
0: Ja.
1: Ik zie net een TikTok van jou. Ik ging helemaal stuk.
0: Met die kat.
1: Ja, jij wil wel gewoon even liefde naar je toe lokken als kat.
0: Leg het nog even uit, want ik weet niet of iedereen het filmpje heeft gezien.
1: Nou, als je het niet hebt gezien, check even Cuba MC op TikTok. Hij heeft dus een filmpje gemaakt waarbij je een hele mooie dame ziet met hele mooie rondingen. En die heeft een kat. En jij denkt, ik wil wel die kat in haar armen zijn.
0: Ja.
1: Dus je hebt jezelf ook vermomd als romantische
0: als kat. Ja. Ja, je moet het even zien. Ik sta op een gondel in Venetië. En ik ga naar Rome met haar. En,
2: je geeft een bos rozen.
0: Ja. In Parijs.
2: Ik sta bij de Pisa-toren te wachten op haar. Ja.
0: Waar AI wel niet allemaal goed voor is. Ik probeerde ook
1: maar je bent wel een persoon volgens mij die wel echt zo...
0: Dat zou doen.
1: Ja,
0: zo kom ik er wel op. Ja. Ik heb wel eens iemand meegenomen naar Rome.
1: Oh.
0: Is niks geworden, maar het was wel een
1: leuke trip.
0: Als
1: je nu luistert, we doen het wel vaker. En je denkt, hey, zo'n romantische man, die wil ik ook.
2: Ja, dat is hij wel hoor. Q is wel echt heel zorgzaam en heel romantisch.
1: Waarom willen we Q zo graag aan een vrouw helpen?
2: Omdat we hem ook gewoon de liefde gunnen.
1: Zeker.
2: Dat is het.
1: Ja.
2: En gewoon dat je iemand kan hebben waar je gewoon... Weet je, dan word je mee wakker en denk je... Oh, heerlijk, ik ga lekker voor je
1: lekker
2: zorgen.
1: Adem.
2: Ja, heerlijk. Ja. Ik dacht een snif in een nekje, zo dat lekkere geurtje. Maar jij denkt meteen ochtendadem.
0: Nou, omdat ik binnenkort jarig ben, zal ik weer geurtjes krijgen. Dus ik ga de komende tijd heerlijk ruiken.
1: Heerlijk ruiken ook nog eens. Nou,
0: ik kan niks verzinnen namelijk. Weet jij iets?
1: Voor je verjaardag? Ja. Of voor mannen? Nee, voor mannen is het zo moeilijk.
0: Wat wil je
1: hebben?
0: Maar I don't know.
1: Ja, ik ben altijd meer van de uitjes geven. Gewoon leuke dingen doen.
2: Experience. Ja. Dat is altijd wel iets veiliger, ja.
1: Ja.
2: Lekker gaan karten.
1: Ja. Golfen of zo.
2: Oh, ja. Oh, golfen, ja.
1: Zoiets. Ja.
0: Ja. Oh, zouden we nog gaan padellen?
1: Huh? Nee, ik ga het gewoon om even naar een paardrijwedstrijd. Gewoon iets uit je comfortzone. Dat je denkt, dat zou ik normaal nooit doen.
0: Oh ja.
1: Ja.
2: Nou, kijk eens.
0: Alright.
2: We kunnen weer een lijstje maken, dankjewel, James.
1: Ja, hey, ik heb nog wel leuk nieuws.
2: Oh.
1: Ik mag vandaag kaarten weggeven voor J. Cole.
0: Yay!
2: Nice. Wat moet je doen?
1: Ja, we gaan een spel spelen. En je moet een track raden. Dus on the right track.
2: All right.
1: Is niet zo moeilijk, denk ik. Nee. Ik denk dat je heel veel kansen maakt om die kaarten te winnen.
2: Nou, tof. Ik ga zo luisteren.
0: En heb je ook een nieuwe artiest van de week?
1: Zeker, Genuine.
0: Genuine.
2: Oeh, Pony.
0: Ja, Pony dan,
1: ja,
0: toch?
1: Ik heb kaarten gekocht voor het concert. En ik dacht... Oh, Genuine, waarom zeg ik Genuine? Jagged Edge. Ik ben even in de war.
0: Ja,
1: Nee, ik heb kaart. Ja, sorry. Nee, ook leuk.
0: Nee,
1: ik heb kaart gekocht voor Jagged Edge. En toen dacht ik, ja, ik heb nu al zin in die muziek.
0: Ja.
1: Dus laten we alvast even kijken naar de 5 meest iconische tracks van Jagged Edge.
0: Van Jagged Edge, ja. Hey, where the party at?
1: Oeh. Welke mag niet ontbreken ook op het concert dadelijk in december?
2: Ja. Oh, wanneer is dat?
1: 15 december.
2: 15 december, oh, oké.
1: Zet hem in je agenda.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: Oh, ik weet niet eens of ik er dan ben, inderdaad. Ja,
2: hoezo?
0: Dat is wel...
2: Dit wil je toch niet missen?
0: Ik wil toch op vakantie
2: Nog. Je gaat op vakantie, ja.
0: Ja.
2: Oh, oké.
0: Walked out of heaven of zo? Wat willen jullie graag horen dan? Wat zijn jullie favorieten van Jagged Edge?
2: Oh, vind ik lastig. Jij noemde al mijn favorieten.
1: Let's get married.
0: Nasty Girl.
2: Oh. Let's get married. Oh, je bent ook wel een romanticus.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Of gewoon This Christmas. Dat zou wel leuk zijn als iemand die bestelt.
1: Dat je die nu gewoon... Ja, ik ben ook een kerstgekkie, dus vind ik helemaal niet erg. Draait gewoon.
0: Welke platen moet je horen van Jagged Edge? Dat kan je zo meteen doorgeven aan Jamie Joy via de NPO Luisterapp. Klik op Blend en klik op berichtje. En zeg, hey Jamie Joy! En welke plaat je dan wil horen van Jagged Edge? Welke essentieel is voor de carrière van deze mooie groep?
1: Ja.
0: Dat en meer zometeen na de headlines van 10 uur. Wat zeggen wij, Jasmine?
2: Bong Simang.
0: En we hebben deze nog voor je van Lloyd Banks. Dit is Karma. Oeh.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.

En die Good Vibrations, die zijn er zeker deze maandagochtend. Ik ga allemaal leuke dingen doen. Het is sowieso al leuk dat je naar Blend luistert, toch? Maar ik ga ook nog eens kaarten weggeven voor een concert in de Ziggo Dome.

Cool in de Ziggo Dome. I got you. Ik geef zo meteen 2 kaarten weg. En die kunnen zomaar eens van jou zijn. Dat zou toch een lekker begin zijn van je werkweek? Of niet? Hoe, wat, waar en wanneer, dat vertel ik je dadelijk. 1 ding...

McCoy en Bruno Mars hoorde je met Billionaire. En zometeen... Mariah, maar waar je natuurlijk eigenlijk echt op zit te wachten... is het moment dat ik die kaarten van J. Cole ga weggeven. Ja, dat is toch echt bijna...

0: Show. Blend. 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij naar J. Cole in de Ziggo Dome? Blijf dan lekker luisteren, want zometeen geef ik 2 kaarten weg. En die kunnen zomaar eens van jou zijn. Goedemorgen.

is mee te doen met het spel On The Right Track. Hoe werkt het? Ik heb hier 3 fragmenten van dezelfde track. Dus je hoeft maar 1 track te raden. Welke track hoor je in die 3 fragmenten? Nou, makkelijker kan ik het echt niet maken voor je op deze maandag. Ben je aan het luisteren en denk je, hey, ik weet welke track dit is, slijt dan in die NPO Luister-app, stuur een berichtje, stuur een voice memo als je handen niet vrij hebt en claim die tickets. Wie weet zijn ze dan wel voor jou. Nou, hou even adem, zet die oren open. Ik ga het eerste fragment laten horen en misschien weet je het al gelijk. Welke track is dit? Ja, dat was de eerste. Als je nog een hint nodig hebt, heb ik ook voor je. En dan de allerlaatste, als je het nu nog niet weet, ja, dan moet je gewoon gokken. I knew it when I write big old. Welke track van J. Cole hoorde je zojuist? Laat het weten in de NPO Luister-app met een berichtje of een voice memo. En misschien zijn die 2 concertkaarten dan wel gewoon van jou.

ding is, mocht je nou niet degene zijn die zometeen gebeld wordt door mij, of een berichtje terugkrijgen. Hey, deze hele week geven we tickets weg. Dus blijf dan vooral luisteren. Want morgen maak je gewoon

Nee, dat is niet goed. Mocht je het gemist hebben, ik liet 3 fragmenten horen. En de vraag was, welke track hoorde je? Thomas zegt, je hoorde Best Friend. Ja, dat was hem ook niet. Anouk, welke track dacht jij te horen?

0: zijn voor jou, girl. Jazeker.
1: Oh my god, mijn team gaat het zo leuk vinden. Hij is echt de grootste fan.
0: Je klinkt ook zo blij. Ik ben blij voor je.
1: Ja, dat ben ik ook echt heel erg. Hij heeft ook echt een rot tijd. Gedoe met zijn afstuderen, dus dit gaat hem helemaal blij maken.
0: Ja, want je deed echt mee voor je vriend. Dus jullie gaan samen naar de Ziggo Dome.
1: Ja, sowieso.
0: Ik zou wat zijn als je nu iemand anders meeneemt. Nou, dit is wel echt de liefde, hoor. Dat je meespeelt voor hem en hem daarmee blij kan maken. Weet hij al dat je mee hebt gespeeld?
1: Hij is nu boodschappen doen. Hij is aan het meeluisteren. Want ik had hem net geappt van luister, maar hij heeft geen idee. Dus ik denk dat hij zo meteen heel blij de deur doorkomt.
0: Ah, dat is echt leuk. Ik hoop dat hij een dansje doet in de supermarkt. Hey, blijf even hangen. Dan zorg ik dat die tickets naar jou komen.
1: Ja, is goed.
0: J. Cole met Workout hoor je nu bij Blend. En wil jij ook kans maken op die tickets? Dan weet je het. Luister morgen weer.

door je speakers. Maar mocht je er nou eentje missen, laat het me weten in de NPO Luister-app. Ik draai het met alle liefde voor je, want ik maak jouw werkdag graag zo leuk mogelijk. Zometeen Mary J. Blige en George Michael.

0: Soul. Blend. 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat zijn de meest iconische tracks van Jagged Edge? Daar gaan we zo samen achterkomen. Eerst krijg je tweet van me naar Kanye West. Dit is Heartless.

0: iconische tracks van Jagged Edge.
1: Blend Essentials. Blend
0: Essentials. Iedere werkdag ga je met Jamie op zoek naar de 5 meest iconische tracks van 1 artiest. Deze week ben ik er nog, Jamie Joy, want Jamie die is nog lekker aan het genieten van zijn vakantie. Volgende week is hij echt terug, maar deze week gaan jij en ik nog die lijst samenstellen. Of nou ja, ik zeg jij en ik, maar eigenlijk is het gewoon jij, want jij bepaalt. Wat zijn de 5 meest iconische tracks van Jagged Edge? Ik zie al wat suggesties binnenkomen. Darnell die stuurde in de NPO Luister-app Where the Party At. Als daar een sheet ligt, dan is dat I'll Be Right There met Busta Rhymes. En Jess die zegt juist weer Good Luck Charm. Ja, welke denk jij dat de allereerste moet worden? Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. En de track die het meest genoemd wordt, ja, die komt op nummer 1 van de top 5. En die ga ik zo meteen ook draaien. Wat is de beste track ooit gemaakt

0: Trend Essentials.
1: Wat is de meest iconische track van Jagged Edge? Of eigenlijk zoeken we er deze week 5, maar vandaag voegen we de eerste toe. Er kwamen verschillende suggesties binnen via de NPO Luister-app. Ik zie Alex die zegt Nasty Girl van Notorious B.I.G. met Jagged Edge. Promise zie ik voorbij komen. Maar er waren eigenlijk 2 tracks die met elkaar aan het strijden waren. En dat was Let's Get Married en Where the Party At. En het was echt een close call. Maar de track die op nummer 1 komt,

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Eentje voor de nachtbrakers die nu pas aan de dag beginnen. Wake up everybody, John Legend, The Roots, Common en Melania Fiona. Ik ben hier ook pas aan het opstarten hoor. Lisa zegt, hey schat, het is weer maandag. Hoe was je weekend? Ja, meid, ik ben helemaal kapot. Zo, even theetje erbij hoor, even opstarten. Hey, zegt deze muziekje trouwens iets? Het is Braziliaanse jazz. Saudade Vem Correndon. Waarschijnlijk spreek ik het helemaal verkeerd uit. Maar het werd gebruikt voor een van de beste hip-hop tracks uit 1995. Ik vind het knap als je het weet te raden hoor. J Dilla heeft er echt zijn eigen draai aan gegeven. Moest ook wel voor deze vier gasten uit L.A. Hadden een super alternatieve sound. Maar goed, er komen precies twee zonnestralen op mijn bureau. En als dat gebeurt, dan weet je hoe laat het is. Tijd voor Wayne Wonder. Ook Blast, Total en The Brat zijn voor je onderweg. Maar goed, het is een blijf maandagmiddag. Eerst even rustig opstarten.

Kijk, goede oren. Ik liet je net dit Braziliaanse nummer horen. En je denkt, is dit liftmuziek? Nee, zeker niet. Het is een track die is gesampled voor een van de lekkerste hip-hop tracks aller tijden. Inderdaad, The Far Side Runnin'.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about Dre.
1: Dr. Dre, die we zeker niet zijn vergeten. Mede dankzij Eminem, Forgot About Dre. Dit is NPO Blend. Zometeen een jongen die iedereen had afgeschreven toen hij de boyband verliet. Iedereen zei dat het nooit wat zou worden. Maakte zijn hoge blondeerde krullen belachelijk. Zouden op droge noedels lijken. Ik zeg je eerlijk,

Jij bepaalt de winnaar. Geef je de NPO Luister-app door welke je wil horen. Krijg je eerst nog Jay-Z en Pharrell Williams van me. Excuse me, miss. Maar eerst is het tijd voor een dame. Janet Jackson, If Your Girl.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

belangrijkste hitlijst van de VS. Een paar hitjes, ja, zeker. Maar die nummer 1 die bleef iedere keer uit. Dus hij besloot het anders aan te pakken. Ander geluid, andere producer. Ander imago eigenlijk. En binnen no time stond hij bovenaan. Ik heb het over Justin Timberlake.

TI, zelfde album. En ik zei veel Nederlanders in de NPO luisteren app, want ja, op deze track krijg je toch wel een goede deal, hè? 2 voor de prijs van 1. En ik zie dat dat ook is waar je voor wil gaan. Misschien omdat de salaris nog niet gestoord is en je denkt, ja, doe mij maar een bonus. Thanks voor het stemmen, hè, Jay.

100th MBO Blend. Zo na het nieuws kan je weer meespelen met het leukste spelletje op de radio. Als je mee wilt doen, moet je wel je telefoon bij de hand houden. Want ik zie dat Darnell al actief is in de MBO Luister-app. Dit spelletje is zo verslavend dat hij op zijn vakantie zelfs naar Blend zat te luisteren om mee te doen. Dus als jij eerder dan Darnell je antwoord wil doorgeven voor het spel, hou Blend aan, hou je telefoon in je hand. Eerst eentje van...

Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

van de stem. Vandaag ging het om deze persoon. En inderdaad, Alicia Keys. Een nummer dat je vaak vergeet, omdat die al best wel oud is. Girlfriend van haar allereerste album, Sons in the Minor. Nooit een grote hit geweest in de VS, The Circles. Wel een ontzettend goede tune. De eerste die erbij was, was

I'm kidding. Alsjeblieft, boek die afspraak gewoon. Het is 2026. Niemand die daar nog gek van opkijkt. En als je niet van therapie bent, ja, hou hem gewoon lekker op blend, zou ik zeggen. Genoeg tunes om je cortisol levels te laten zakken, zoals deze van Manneke.

0: een minder leuk gesprek zou worden.
1: Maar heerlijk, en het zonnetje schijnt.
0: Nee, ja, is het toch ook? Ik dacht met je zonnige tune. Maar hebben jullie ooit een cabrio gehad?
2: Nee. Ik vind jou ook heel tof dat jij dat gewoon wel gehad
0: hebt. Ik moet je wel zeggen, maar misschien komt het omdat ik hem heb gehad. Ik vind cabrio's overrated.
2: Snap ik. Ik ben met je.
0: Want je zit daar, kijk, voor de buitenwereld. Je kijkt, denk je van living your best life, muziek blazen. Maar ik hoor alleen... Ik vond het echt vreselijk. En dan, ik heb krullend haar. Dus het zat altijd helemaal broeien als ik aankwam. Dus dan met mijn oortjes rijden. Het was niet zo'n flex als dat ik dacht. Dus
2: maar mensen, het is wel cool.
0: Het is wel cool. Ik ben heel blij dat als moeder dat ik deze heb gehad. Want op een gegeven moment ga je over op die minivan. Weet je toch? Ja. En dan zeg ik, het is wel die sexy auto. Anyway, de middagshow met een andere stem dan je misschien gewend bent. In the house is Mark.
1: Ja, ik ben er weer. Ja, oh. Leuk, gezellig.
0: Ja, toch?
1: Heerlijk.
0: Gaan jullie zo doen dan?
1: Ja, samen.
2: We gaan het hebben over Tory Lanez. Die zit natuurlijk in de gevangenis voor het schieten in de voet van Megan Thee Stallion. Maar hij heeft een tour aangekondigd.
0: Weet je wat ik zo lelijk vind met... Sorry, maar als iemand wordt geschoten, is gewoon... Ja, hij heeft haar geschoten. Bij haar is het altijd, hij schoot haar in haar voet.
2: Ja, om even specifiek zijn, ja, toch?
0: Alsof het dan minder erg is of zo.
2: Nee, ja, op de redactie hadden we net een discussie. Mark dacht dat hij iemand vermoord had.
1: Ja, ik dacht, de moordenaar, ja.
0: Maar daarom is het zo, oud, maar haar voet. Ja. Nee, hij schoot haar gewoon. Waarom moet die voet er altijd bij?
1: Niet erg, nee.
2: Maar het is even om specifiek te zijn. Maar in ieder geval, hij gaat een tour doen, maar hij is er niet bij.
0: Ja.
2: En je kan dus wel zelf aanwezig zijn bij een luistersessie van Tory Lanez.
0: Maar hij is er niet. Dus dan wat gaat hij die mensen vragen en hoe was mijn concert? Ja. Want ik was niet daar.
1: Nou, mensen, jullie horen het, we willen jullie...

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal €100 per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie van Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hele goede middag, je luistert naar Bridge the Gap samen met mij, Serginho, en vandaag Mark.
2: Een hele goede middag, broeder.
1: Goed je weer te zien.
2: Ja, gezellig.
1: Leuk dat je er bent. We gaan er weer twee gezellige uurtjes van maken. En we hebben veel te bespreken.
2: Zeker weten.
1: En jij aan de andere kant hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de twee opties in Goed Gejat. Het origineel vandaag is van Michael Jackson met I Can't Help It uit 1979. Original. En deze die werd in 1993 gesampled door De La Soul met Break It Down.

0: Ja, laat eventjes weten via de NPO Luister-app welke track je wilt horen. Of stem via de Instagram Blend Instagram Stories. En ja, wie weet hoor je dan zometeen jouw keuze terug.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: Ja, dit keer Mark. Zometeen Carrie Hilson met Thankful. Maar eerst heb ik Dante Thomas voor je met Miss California.

0: thankful.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Het is maandag en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend met mij, Serginho en Mark.
2: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag, Mark. We hadden het net al eventjes met Siana over Tory Lanez.
2: Ze moest lachen.
0: Ze moest echt lachen, inderdaad. En misschien zegt het je niet direct iets, maar Tory Lanez ken je van Say It en de track Love en samenwerkingen met onder andere Chris Brown en Drake. En sinds 2023 zit hij een gevangenisstraf van 10 jaar uit. Voor het neerschieten van Megan Thee Stallion in 2020. Hij moet dus nog eventjes zitten, maar heeft ondertussen wel een manier gevonden om geld te verdienen. Want hij gaat vanuit de gevangenis op tour, Mark.
2: Ja. Ik vind dat... Laat me het netjes zeggen, ik vind het schaamteloos. Het schuurt bij mij een beetje.
0: Ja.
2: Er is een slachtoffer. Hè? Er is iemand slachtoffer geworden. En dan denk ik van, heb je wel besef van wat je hebt gedaan?
0: Ja.
2: En dan ga je dan toch in de gevangenis je commerciële dingen doen, je verdienmodel. Het voelt bij mij niet goed.
0: Okay.
2: Dat is het eigenlijk een beetje. Dus ja... Maar dat is mijn mening, hè?
0: Ja, ik snap je. Het is zo dat hij natuurlijk ook al eerder ook een album heeft uitgebracht vanuit de gevangenis. Is iets wat al eerder gedaan is door andere artiesten natuurlijk. Maar toeren terwijl je in de gevangenis zit, dat is volgens mij best wel innovatief. Dat is nooit eerder gebeurd.
2: Ik zou er sowieso niet naartoe gaan. Ik wil, als ik naar een artiest ga, wil ik die artiest zien.
0: Ja, hij is er dus niet bij, inderdaad. Nee. Hij heeft een tour, maar het is eigenlijk een soort luistersessie. En daar kan je tickets voor kopen en dan heeft hij ook gastoptredens geregeld van collega-artiesten die dan wel aanwezig zijn. Maar hij zelf is er niet.
2: Ja, maar wat vind jij ervan?
0: Ik vind het heel innovatief.
2: Ja?
0: Omdat ik zoiets heb van, het is nog nooit eerder gebeurd.
2: Mm-hmm.
0: En hij probeert nog steeds, ondanks de situatie waar hij in zit, het maximale uit zijn carrière te halen. En ik snap dat mensen daarvan kunnen denken, is een beetje onsmakelijk. Je hebt een slachtoffer gemaakt.
2: Dus dat.
0: Je zit op dit moment de straf uit. Dus zit je straf uit en wacht totdat je vrij bent voordat je zulke dingen doet. Maar ondanks die tour zit hij nog steeds de straf uit. Dus daar verandert niks aan.
2: Of geef een deel van de opbrengst aan de slachtoffer. Kijk,
0: dat
2: dan zeg ik zoiets van, dat vind ik dan een mooi gebaar, weet je?
0: Dat zou ook kunnen. Dat zou kunnen.
2: Maar ik weet dus niet of hij het zelf beseft. Van,
0: Ja,
2: dat weet ik dus niet. Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk.
0: Maar ik denk, ik snap ook wat jij zegt, Mark. Het is aan de ene kant onsmakelijk. Maar dan kijk ik weer naar de bezoekers. Want jij als bezoeker hebt de keuze om er niet naartoe te gaan. En dat doe je dan toch wel.
2: Ja.
0: En dus hij biedt het alleen maar aan.
2: Er is animo voor. Dus er zijn mensen die dat stukje dan vergeten. En die denken, no matter what, maakt niet uit wat je hebt gedaan. Ik ga er naartoe. Ja, oké. Ja, dat is iedereen voor zich. Maar ik zou dat niet doen.
0: Dus innovatief of smakeloos?
2: Smakeloos.
0: Ik zeg toch innovatief,
2: okay,
0: Mark.
2: All right.
0: Dus zit jij nu te luisteren en heb je zoiets van, ik wil hier eventjes mee gaan bemoeien. Dan kan dat uiteraard via de NPO Luister-app. Laat eventjes weten hoe jij erin staat. Kan een artiest vanuit de gevangenis een tour organiseren waar hij of zij niet bij aanwezig is en op die manier geld verdienen? Ja, drop je mening en dan hebben we het er zometeen nog eventjes kort over. Komt ook muziek aan van Sean Paul, die je zometeen hoort met Temperature. En Beyoncé hoor je met Morning Dew Dank. En we hebben zometeen een nieuwsquiz, Mark.
2: Kom erop.
0: Ik ben ready voor je. Dit is Maze met Feel So Good.
3: You ready, Maze?
4: Party people in the place to be. Uh-huh. It's about that time
5: for us to...
3: Yeah.

0: was wel erg funny, het stukje.
1: Hey.
0: Te mooi. Michael Jackson hoorde je met Remember the Time.
2: The Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Ja, het is weer tijd.
1: Tijd geleden, hè? Remember the Time.
0: Het is echt een tijd geleden, Mark. We worden namelijk elke dag op onze dagelijkse actualiteitenkennis getest. En de persoon die dat doet is de producer en quizmaster van de show, Daniel.
3: Goedemiddag.
0: Een hele goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Kom maar op, jongen.
4: Oh, nou, je hebt er zin in, Mark.
1: Ja, ik ben scherp.
4: Ja,
1: kom
4: ben
1: maar
4: je
1: op.
4: Scherp als een mens?
1: Ik hoop het.
4: Heb je het nieuws in de gaten gehouden?
1: Een klein beetje.
4: 23 minuten geleden was hier nieuws op NPO Blend te horen. Oh. Heb je dat ook geluisterd?
1: Nee, heb ik niet geluisterd.
4: Toch niet zo scherp, hè? Nee.
1: Oké, smeer het er maar weer in.
4: Heel duidelijk, jongens. Jullie krijgen 3 vragen, meer keuzevragen over het nieuws wat heel Nederland heeft beziggehouden.
0: Ja.
4: Weet je het antwoord, dan roep je je naam. Degene die het eerste zijn naam roept, die mag een poging wagen. Heeft hij het fout? Dan mag de ander nog een poging wagen. En na 3 vragen weten we wie er gewonnen heeft. En zo niet, dan heb ik nog een 4e vraag. Speciaal voor jullie. Jullie strijden voor een track. Jullie mogen uitkiezen inderdaad welke plaat je wil horen. Mocht je winnen. Voor welke ga jij, Mark?
0: Mark, jij zei nog Guru en Angie Stone.
1: Ja, oké, doe die maar. Ja. Angie Stone, ja.
4: Dat is een goede plaat, toch?
1: Dat vind ik een lekkere, kom maar.
0: Ja, dan ga ik gewoon voor Eric B. en Rakim met The Ledge.
1: Oh, die is ook niet verkeerd.
4: Goed, gaan we meteen maar naar vraag 1. De politie heeft sinds kort een nieuw wapen tegen verkeersovertreders. Ze hebben het eerst getest in Amsterdam, maar ze zullen deze methode ook snel uitrollen door heel Nederland. Wat is dat nieuwe wapen? Is dat A, zijn dat drones die het verkeer in de gaten houden en bij overtreding sturen ze een boete naar je toe? Is dat B, toegang tot de camera van auto's zodat elke handeling van jou te volgen is? Of C, verkeersdrempels op de snelweg?
0: Sir.
4: Gino.
0: Ik denk A.
4: Dat is helemaal goed. Ja, alles is drones. Tegenwoordig. Maar in eerste instantie zijn er drones gaan vliegen boven rijbanen die afgesloten waren met een rood kruis.
1: Ja.
4: Als je daar dan te lang op blijft, dan krijg je meteen een boete.
1: Oh.
4: Ze richten zich nu ook op mensen die achteruit rijden op de snelweg. Ik heb dat 1 keer meegemaakt dat iemand dat deed. Daar schrik je inderdaad van.
1: Tuurlijk.
4: En mensen die dus over verdrijvingsvlakken rijden. Dus daar houden die drones rekening mee. Goed, gaan we naar vraag 2. Aanstaande donderdag speelt Oranje de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xavi. Voetbal gaat het over, Mark.
1: Ja.
4: De Spanjaard hield vandaag persconferentie en opende die op een opvallende manier met opvallende woorden. Maar hoe opende die hem? Is dat A, met de woorden danken voor die bloemen? B, welkom bij Tiki Taka Takis? Of C, goedemorgen?
1: Mark.
4: Zo.
1: Ja. Goedemorgen, C. Tiki-taka, maar laat je dan wel lachen.
4: Tiki-taka, takkies. Dat was leuk gezocht,
1: nee,
4: toch?
1: Nee, het is gewoon goedemorgen.
4: je hebt wel gelijk inderdaad. Hij begon in het Nederlands. Dat was het eerste Nederlandse woordje wat hij sprak. Gaan we naar Amerika natuurlijk. Een nieuwszender CNN die heeft besloten het Witte Huis aan te klagen. Maar waarom gaan ze dat doen? Is dat A, ze willen betere stoelen in de persruimtes. Veel journalisten klagen namelijk over de rugpijn. B, dit doen ze nadat president Trump ze de toegang tot het Witte Huis ontzegd heeft. Of C, er hangen foto's van CNN-journalisten aan de muur waarop medewerkers van het Witte Huis pijltjes gooien.
1: Mark.
4: Ja, nou. Hij is toch wel scherp, hoor.
1: Ik was net iets sneller. B, en ik smeer het erin, Serginio.
4: Zo goed was het.
1: Mensen, ik voel me sweetie. Oh, ik voel me sweetie. Zie je mijn schouders? Ik voel me sweetie. Heerlijk. Mensen, nu gaan we luisteren naar Guru en Angie Stone.

0: Morning Dew. Dank. Ja, we hadden het aan het begin van de show over Tory Lanez, Mark.
1: Ja.
0: En ja,
1: ik zei schaamteloos.
0: Ja, precies dat. Ja, mocht je het gemist hebben. Tory Lanez die zit natuurlijk in de gevangenis. En die komt, als het goed is, pas over 6 jaar vrij. Maar hij wil niet stilzitten, ondanks hij alleen maar stil kan zitten daar. Is hij op het idee gekomen om een tour te doen, terwijl hij zelf niet aanwezig is. Dus je kan... Ja, tickets voor zijn concert kopen. Hij zal daar niet zijn, maar je krijgt wel nieuwe muziek te horen. Dus eigenlijk kan je het zien als een soort van luistersessie... waarbij je kunt genieten van muziek, maar zonder de artiest. Nou ja, toen vroeg ik aan jou, Mark, wat je daarvan vindt.
1: Ja, en toen zei ik schaamteloos. Het schuurt bij mij een beetje, ja. Weet je? Want denk ook aan de slachtoffers. Dus ik zou dat niet doen.
0: Ik vind het heel erg innovatief.
1: Klopt.
0: Want er is volgens mij nog nooit iemand geweest die vanuit de gevangenis een tour georganiseerd heeft zonder daarbij aanwezig te zijn. Dus ik zie het eigenlijk als iets innovatiefs.
1: Okay.
0: Ja. Maar we wilden van de luisteraar weten wat jij ervan vindt. En we kregen ook een reactie binnen van Jasmina. En ik zie dat Jasmina zegt, sorry hoor, maar $25 betalen om naar een playlist te luisteren, dan zet ik thuis wel Spotify aan.
1: Heel goed, Jasmina.
0: Ja, ik snap het. Het is wel, kijk, je moet wel echt fan zijn van iemand om daar naartoe te gaan, denk ik. Het is niet dat je daarheen gaat als je niet echt fan bent natuurlijk, hè, Mark?
1: Maar ook al zou je fan zijn, bij mij gaat het er dus nogmaals om, vergeet niet wat je hebt gedaan.
0: Ja.
1: Weet je, dat is het gewoon. Hou je gewoon rustig koest en dan daarna als je vrij bent, doe je ding.
0: Ja, ik snap wat je zegt. Rashid die zegt, ik vind het eigenlijk slim. Fans willen die muziek horen. En als er andere artiesten komen, heb je alsnog een avondje uit. Ja, want er komen wel gastartiesten natuurlijk. Dus die zie je dan wel echt.
1: Ja, maar we weten nog niet welke.
0: Nee, het kan ook een opkomende artiest aan de buurt
1: precies
0: zijn.
1: Dat.
0: En dan even kijken, een reactie van Keisha. Die zegt, Tory Lanez en Friends zonder Tory Lanez is wel een hele creatieve manier van adverteren. Imran die stuurt ook een berichtje en die zegt, hij moet zijn geld maken toch, ook al zit hij vast.
1: Nou, volgens mij verdienen ze toch allemaal... toch, die convicts krijgen toch allemaal betaald, toch? Want dan moeten ze klusjes doen in de gevangenis. Ja, dus ze verdienen genoeg. Ja.
0: $1 per dag.
1: Precies dat.
0: Nee, het blijft een leuke discussie. Ja. En mocht je nog mee willen praten, dan kan dat uiteraard via de NPO-luister-app. Deel gewoon jouw mening door middel van een berichtje of een voice-memo. En dan praten we daar gezellig verder. Zometeen hebben we in ieder geval nog steeds de goed gejat die eraan zit te komen. Je kan kiezen tussen Michael Jackson met I Can't Help It uit 1979 en De La Soul met Break It Down uit 1993. Laat je keuze weten via de Instagram stories van NPO Blend of stuur eventjes een berichtje via de NPO Luister app met daar.

0: Malone en Sway Lee met Sunflower. Ik zit me net opeens te bedenken dat ik volgens mij ooit naar een evenement van Post Malone ben geweest, waar hij zelf niet aanwezig was. Dat was een release van zijn album, als het goed is.
1: Toen werd jij uitgenodigd.
0: Ja, toen werd ik uitgenodigd. Kijk. Maar hij was er niet. Maar ik heb wel een gezellige avond gehad. Dus
1: het was gratis.
0: Het was gratis. Dus dat slaat een beetje op het gesprek die we net over Tory Lanez hadden. Hey, goed gejat. Daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Ja, eerder lieten we je al twee fragmenten horen van een origineel en een gesampelde versie van een track. Het origineel is vandaag van Michael Jackson met I Can't Help It uit 1979. Original. Ja, dit is echt een heerlijke track. En deze werd in 1993 gesampled door De La Soul met Break a Dawn.

0: de geboortedag van True Guy the Dove. Die zou vandaag 58 jaar geworden zijn, maar is helaas veel te vroeg overleden op 12 februari 2023. De doodsoorzaak die is volgens mij nooit echt bekendgemaakt. Als ik het goed heb, ik heb het in ieder geval niet kunnen vinden. Maar ja, echt heel zonde om te horen dat zo iemand dan zo vroeg komt overlijden. Tuurlijk. Ja, ze stonden afgelopen zomer...
1: Hebben ze de tent afgebroken, hoor ik? Ik was er niet bij. Heb je het gezien?
0: Ja, ik was erbij. Ja, hey. Op North Sea Jazz stonden ze.
1: Hoe was het?
0: Het was gruwelijk.
1: Ja,
0: het was
1: ik hoorde zoveel mensen erover.
0: Ja, het was echt dik. Alleen ja, dan is het toch jammer dat het niet compleet is. En dat hebben ze ook echt benoemd daar natuurlijk. Mooi. Want het zijn goede vrienden van hem. En die hebben natuurlijk De La Soul al die jaren met z'n drieën gedragen. Dus
1: That's life,
0: inderdaad. Maar goed, welke track gaan we luisteren? Op MJ met I Can't Help It hebben onder andere Sonja, Hakim en Virgil gestemd. Maar Denzel, Nadia en Sean die stemden voor De La Soul met Break A Dawn. Oké. Met 53% van de stemmen, een hele erge close call dus, heeft gewonnen De La Soul. Break It On.
1: Oh, verrassend.
0: Ik ben wel blij met deze.
1: Oké.
0: Die van MJ horen we vaak genoeg. Dus laten we even genieten van De La Soul. Dit is Break It On.

0: Go met Poison. Hey, mocht je ze live willen zien, Mark?
1: Poison
0: Man, die brengt ze naar Nieuw-Zeeland in december.
1: Nieuw-Zeeland?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja, Poison Man heeft daar een show en ze nemen Belbiff de Vol en Salt en Pepper mee.
1: Oké, okay, dat is wel cool.
0: Het is wel een toffe show. En ze zijn aanwezig. Dus mocht je erbij willen zijn, check eventjes voor vliegtickets en tickets voor de show natuurlijk. Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur hebben wij weer een open spot in de playlist.
1: Hmm.
0: En voor die open spot in de playlist hebben wij altijd een thema.
1: En wat vandaag, is dat voor vandaag, jongen?
0: Ja, vandaag is het thema liedjes over vrede. En waarom? Het is vandaag Internationale Dag van de Vrede. Ja, daar kunnen we een heel diep gesprek over gaan hebben, aangezien het een en al ellende is in de wereld. Gaan we ook misschien even kort doen. Maar eerst een track over vrede. Dus heb jij er eentje? Deel hem dan via de NPO Luister-app door middel van een berichtje of een voice memo. Mark.
1: Bijvoorbeeld Marvin Gaye, What's Going On?
0: Bijvoorbeeld. Ja.
1: MJ heb je ook nog, hè? Heal the world.
0: Heal the world, ja.
1: Oké, nu jullie. Mensen, kom maar op.
0: Genoeg opties, dus laat eventjes weten welke jij wilt horen. En misschien hoor je hem dan zo meteen terug. Dit is Drizzy Drake met Find Your Love tijdens Bridge the Gap op MP.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt het nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Serginho en Howard.
2: Nee, geen Howard, maar Mark dit keer.

Ian en Nana Fauvier hoorde je met Always You. En daarvoor ook een heerlijke track van... Ik ben even de titel kwijt. Dat was...

0: 6 uur op je radio. Mark is erbij dit keer in plaats van Howard.
1: Yes.
0: Altijd gezellig.
1: Tuurlijk.
0: We hebben het niet eens gehad over wat je allemaal aan het doen bent op dit moment.
1: Nou ja, het is heel simpel, hè. We hebben nog 3 weken de tijd en dan staan we in Rotterdam Ahoy weer. Hè?
0: Met Replay.
1: Met Replay, onze 30-jarig jubileum.
0: Hoe gaat die voorbereiding?
1: Het gaat heel goed.
0: Druk dus, mee
1: ja,
0: bezig?
1: Ja, druk. We zijn echt, ik denk wel 3 keer in de week aan het repeteren bij mij in de gym. En we gaan over 1,5 week gaan met de liveband voor het eerst zitten. Onder leiding van Alvin Lewis. En we zijn steeds met ook Roy Julen. Die is met onze regie en zo bezig. Ja. Maar ja, want het wordt een grote show. En we gaan natuurlijk daar ook met Etsila repeteren. Treintje Oosterhuis komt. Ook met Gordon natuurlijk alles doornemen. Danspasjes doornemen. Dus het wordt heel leuk.
0: Wauw. Ja, ik heb van de week had ik dat interview van jullie gekeken die online gekomen was deze week.
1: Ja.
0: Over gewoon de hele loopbaan van Replay.
1: Wat vond je ervan?
0: Ik vond het heel leuk, omdat ik heel veel dingen niet wist. Ja. En dat vind ik altijd leuk aan interviews. Ja. En hoe jullie elkaar ook aanvulden.
1: Ja,
0: ook dingen, jullie deelden ook dingen die jullie nooit besproken hadden met elkaar.
1: Klopt.
0: En dat vond ik heel mooi om te zien. Klopt. Dus mocht je het niet gezien hebben, ga dan eventjes naar het YouTube-account van Replay. Hè?
1: Ja, klopt. Daar staat het op.
0: Daar staat het volledig leuk op. Even kijken. Ja, we hebben het zo meteen natuurlijk over de Internationale Dag van Vrede. Maar daarbij hebben we ook muziek nodig. Want we hebben zo meteen een open spot in de playlist. En daar willen we dus een track draaien over vrede. Dus heb jij een track die over vrede gaat? Drop dan eventjes de naam van de artiest en de titel van de track in de NPO Luister-app. En dan ga

0: deze man die heeft iets gedaan waar zijn collega-artiest Chris Brown niet blij mee is, Mark.
1: Wat heeft hij nou weer gedaan? Ja, cashjes uitgedeeld?
0: Ja, daar was hij sowieso heel goed in. Maar ja, hij is natuurlijk aan het toeren samen met Chris Brown.
1: Ja.
0: En ja, dat doen ze al een tijdje. Gaat allemaal heel goed. Vette show ook, heb ik begrepen.
1: Ik zou hem wel graag willen zien, die show ook.
0: Ja, ja, zeker. Dat zou echt heel dik zijn om die twee grootheden gewoon op één avond te zien. Maar of dat naar Europa gaat komen, dat weet ik niet. Dus ja, laten we het hopen. Maar goed, Usher die heeft tijdens een van die shows die ze samen doen, tijdens de performance, een kroon op zijn hoofd gezet. En dat werd dus gezien als een soort van
1: sneer. Ik ben de beste!
0: Ik ben de king of R&B. Nou ja, nu weten we niet of je dat er ook echt mee bedoelde. Maar dat is nu een beetje de discussie online. Of hij die kroon wel had mogen opzetten. Of dat Chris Brown die kroon had moeten opzetten.
1: Oké. Mijn mening, hij is gewoon de king ook. Maar ik zou niet een kroon opzetten. Dat zou ik dan weer niet doen. Maar Usher is wel, Chris is natuurlijk ook gruwelijk, maar Usher is wel de man.
0: Ja, ik vind Usher ook wel in de hiërarchie toch wel een treetje hoger dan Chris Brown. Ja. Ook omdat hij eerder actief was.
1: Klopt.
0: En je moet je OG's altijd respecteren, vind ik.
1: Ja.
0: Dus voor mij is het ook Usher. Maar
1: Usher, je mag hem ophouden.
0: Mijn officiële king of R&B, die zit achter tralies. Die zit achter tralies. En zolang hij nog in leven is, mag niemand die kroon opzetten.
1: Oké. Hoe lang moet hij nog zitten? Jongen.
0: Nog een jaar of 30.
1: Oh.
0: We weten over wie het gaat. We weten over wie het gaat. Over shows gesproken. Ariana Grande, die stopt voorlopig met optredens en muziek maken. Ze wil uit de spotlight. En dat komt omdat ze al jarenlang veel kritiek krijgt op haar uiterlijk en gezondheid. De ene keer is ze te dun. Dan vinden mensen dat ze te veranderd is. Dan heeft ze te veel cosmetische ingrepen gedaan.
1: Ja,
0: mensen vinden overal iets van tegenwoordig. En daar is ze een beetje klaar mee. Maar er zijn ook mensen die zeggen, als je beroemd bent, dan hoort kritiek daar gewoon bij.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Mark?
1: Nee, dat klopt. Je bent een publiek figuur. In haar geval zou ik eigenlijk zeggen, waar maak je druk om? Weet je, dat is het. Je moet, iedereen heeft kritiek gehad. Michael Jackson, noem ze maar op, weet je. En als ik even naar mezelf kijk, wij met Replay, wij zijn altijd heel relaxed. We hebben eigenlijk nog nooit, klopt het af, slechte dingen of... Maar je moet wel opletten wat je doet. Ja. Weet je wel? Bij wijze van spreken, ik drink niet, maar ik kan niet zomaar in een café helemaal dronken, want mensen filmen nu tegenwoordig alles. Dat is dat ding.
0: Klopt. Maar nooit kritiek gehad met Replay?
1: Volgens mij hebben we er geen...
0: Nooit mensen die zeiden van R&B in het Nederlands, in die tijd dan, hè?
1: Ja, dat bedoel je. Ja, tuurlijk. Je hebt een paar mensen gehad die dat not done vonden.
0: Ja.
1: Maar nu is iedereen het gewend.
0: Ja,
1: kijk
0: precies.
1: Nu, al die rappers, iedereen, wij waren de grondleggers. Dus iedereen doet het nu eigenlijk. Dus, nee, in het begin dat vonden we het nog ineens zo erg. We hadden wel zoiets van, gaan ze het dikken, die mensen? Vinden ze het? Maar we kwamen uit met Ik Denk Aan Jou en Aladé. En toen was het gelijk. We werden wel omarmd. Ja.
0: Dus jij hebt zoiets van, je moet gewoon door blijven gaan. En
1: je hebt
0: niks van
1: altijd
0: aantrekken.
1: Mensen die kritiek geven. Dat heb je altijd. Met alles.
0: Ja.
1: Maar dat heeft iedereen. Ja. Elk vak. Artiesten, voetballers. Je kan het nooit goed doen. Je kan het nooit voor iedereen goed
0: dat
1: doen.
0: Dat is ook zeker waar. Al wil ik toch tegen de consumenten zeggen van, je hoeft niet altijd je mening te delen.
1: Dat is een goed ding.
0: Je hoeft niet altijd een comment te posten. Je hoeft niet altijd boos te zijn als iets niet is wat je verwacht had dat het zou zijn. Soms kan je het ook gewoon voor jezelf houden. En hoef je niet gemeen te zijn tegen een artiest die iets uitbrengt.
1: Ja, en waar we het eerder over hadden, het gaat erom, ga met respect met elkaar om.
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Dat is echt het belangrijkste.
1: Je hebt tegenwoordig natuurlijk iedereen achter de scherm, kunnen ze alles zeggen wat ze willen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk niet goed. Maar respect met elkaar en liefde. Alles gaat om
0: daar
1: met
0: gaat
1: liefde.
0: Het om. En zometeen draaien we muziek van Jay-Z, die de afgelopen week, als het goed is, in Parijs stond. Daar was hij met Pharrell Williams. Hele vette show ook. Helaas dat ik er niet bij was. Ik zag de beelden en ik dacht, wauw, dat was echt heel sick om bij te zijn. Maar als je die aankondiging ziet, dan denk je vaak een beetje nonchalant van, ik heb hem al een keer gezien, hoeft niet.
1: Maar het was dus weer een vette show.
0: Het was heel vet. Maar we gaan luisteren naar Ariana Grande. Dit is Be Alright.

0: met Encore. Ja, deze man is ook al ruim 30 plus jaar in de game. En nog steeds kan hij stadions vullen. Dat is wel
1: gruwelijk, ja.
0: Gruwelijk om te zien. Heel mooi. Hey, ja, het is vandaag Internationale Dag van de Vrede. Ja, Internationale Dag van de Vrede. Ja,
1: wat vind jij daarvan? Wat?
0: Ja,
1: waar zou jij je druk om maken? Of wat vind jij van zo'n dag?
0: Ja, er werd gevraagd op de redactie van... Wat betekent vrede als het niet voor iedereen geldt? Nou, dat vond ik een sterke vraag. Heeft zo'n dag überhaupt zin? En waar kan jij je dan druk om maken? Nou ja, ik zei toen van... ik maak me op dit moment eigenlijk een beetje druk... om de verharding van de maatschappij. Ik vind dat mensen steeds verder uit elkaar komen te staan... door meningsverschillen, door politieke standpunten, noem maar op... En ik vind dat dat best wel zorgelijk is. Ik heb bijvoorbeeld een goede vriend van mij... die had een politieke discussie met een buurman van hem.
1: Ja.
0: En na dat gesprek heeft die buurman nooit meer gedag tegen hem gezegd.
1: Meen je dat?
0: Serieus. En dan denk ik bij mezelf... Ja, als jij rechts bent of links bent en de andere persoon is de tegenovergestelde...
1: Ja.
0: Dan kan je nog steeds wel gewoon respect houden voor
1: elkaar.
0: Precies,
1: precies.
0: En ik zie dat wel echt een beetje...
1: Was ook in corona zo, hè?
0: Ja, precies.
1: Weet je, wat maakt het uit, maar blijf met respect met elkaar omgaan.
0: Ja.
1: Waar ik me druk om kan maken is bijvoorbeeld nu ook met de vluchtelingen. Ik ben altijd zo van... We moeten elkaar helpen. Weet je, en sommige mensen zijn gestrekt been gaan ze erin. Dan denk ik, kom op. Weet je, ik sta open voor jouw visie. Maar probeer elkaar wel te helpen. Ik vind, zo ben ik gewoon, weet je. Je moet meer liefde aan elkaar geven. Maar het is wel moeilijk in deze tijd. Want waar je ook kijkt, er is altijd ruzie of oorlog.
0: Altijd.
1: Dat is het. En dat is lastig.
0: Als ik social media open en ik open de comments...
1: Ja.
0: Wat je allemaal voorbij ziet komen onder nieuwsberichten van NOS... of noem maar op, mensen die met elkaar in discussie gaan... om dingen waar je niet eens over in discussie hoeft te gaan met elkaar. Je mag allebei vinden wat je wilt... Maar de manier waarop de gesprekken gaan is vaak heel erg heftig. Terwijl ik vind discussies leuk, als ze gezond zijn.
1: Ja.
0: Maar het is tegenwoordig wel echt een beetje heftig aan het worden allemaal. Dus dat is waar ik me druk om maak, Mark.
1: En dan zo'n Internationale Dag van de Vrede. Ja, dat gaat natuurlijk niet helpen.
0: Nee, precies.
1: Het is een klein beetje dat we het er nu weer even over hebben. Weet je, mensen, wees lief voor elkaar, maar ja...
0: Ik denk dat dat ook belangrijk is op zulke dagen. Kijk, het gaat niet helpen zo'n dag, maar om het gesprek te voeren, dat doet al iets.
1: Ja.
0: En even kijken, Sahil Ammar Aysa, onder andere bekend van de serie Mokros. Ja, die was hier ook heel uitgesproken over in de podcast Dossie, een NAV van Omroep Zwart. En die zei dit daarover.
2: Ik vind niks irritanter dan een soort van mensen in het Westen... aan talkshowtafels die dingen zeggen als... ja, we moeten nader tot elkaar komen. We moeten praten met elkaar.
3: We moeten praten over vrede.
2: Praten over vrede. Kunnen we niet allemaal gewoon elkaar weer lief vinden? Kunnen we niet allemaal gewoon lekker knuffelen met elkaar? Denk, waar de fuck heb je het over? Iemand heeft de ander onderschot. Zeg maar, waar de fuck heb je het over? Dus ik moet
3: er
2: dan...
3: Is een bezetting.
2: Er is
3: een
2: bezetting.
3: Er is een bezetter en een onderdrukt
2: dus,
3: volk.
2: Ja,
3: kun je over vrede praten?
2: Ja, degene die soort van onderschot wordt gehouden... en wiens familie wordt uitgemoord... die moet van jou gaan knuffelen met degene die dat doet.
0: Ja, dit was dus een fragment uit Dossier NAV. Dat stond er niet helemaal goed in de tekst. Maar... ik hoor volledig wat hij zegt.
1: Ja.
0: Het is een beetje het onmogelijke vragen van de tegenpartij... die aan de ene kant onderdrukt wordt om vrede te hebben... met iemand die onderdrukt.
1: Ja.
0: Dus ja...
1: Lastig.
0: Dan heb je natuurlijk... ik zie ook dat er heel veel verschillende vragen online gesteld worden... met betrekking tot deze dag. Internationale Dag van de Vrede. Zin of onzin? Nou ja, er staat hier... er zijn meer gewapende conflicten dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Die 65 conflicten zijn het hoogste aantal sinds de metingen in 1946. En even kijken, dan gaan we naar de wereld wordt de laatste jaren onveiliger. Dat hoor je ook veel.
1: Ja.
0: Even kijken, inmiddels ruim 10 jaar aanhoudend hoge geweldsniveaus. 2025 telde bovendien 8 directe conflicten tussen staten. Het hoogste aantal sinds 1946. En dan de laatste, zo'n dag van de vrede is alleen symbolisch. Dat is deels onzin. De dag stopt natuurlijk geen oorlog, maar is sinds 1981 bedoeld om aandacht te vragen voor vrede en sinds 2001 ook expliciet voor geweldloosheid en staakt het vuren.
1: Mooi gezegd.
0: Dus ja, niet alles werkt in directe zin zo goed als dat je denkt, maar het kan toch een zaadje planten.
1: Ja. Nou.
0: Dus de conclusie is, de wereld staat niet overal in brand, maar er branden wel meer brandhaarden dan we in een decennia hebben gezien. Dus we moeten dit gesprek wel blijven voeren, denk ik. Hey, zometeen hebben we nog steeds de open spot in de playlist die ingevuld moet worden met een track over vrede.
1: Kom met een mooi nummer, mensen. Kom met een...
0: Inderdaad. Ja, ja. Dus heb jij een titel, deel die dan. En laat eventjes weten van welke artiest ook. Eerst muziek van K1. En dat is Risk It All. En ook de White Hat Bros hoor je zo meteen. Risk it all.

0: Whitehead Bros met Your Love is a 187.
1: Zeg, echt een oude track, jongen.
0: Echt classic, ja. Wij waren op zoek naar iets, hè, Mark?
1: Ja, naar een nummer wat over vrede gaat. En ik had al wat opgegooid. Marvin Gaye, What's Going On. Ja, er zijn er genoeg.
0: Er zijn er echt heel veel. En het leukste van alles is dat we hele leuke luisteraars hebben die ook gewoon heel veel suggesties doorsturen.
1: Ja, we hebben een hele lijst al hier.
0: We hebben echt een hele lijst. Alleen ja, we kunnen er maar eentje draaien, Mark.
1: Wat zegt Juan hier? Juan, Curtis Mayfield, We Got to Have Peace. Esther, goeie. Stevie Wonder, Love is in Need of Love Today.
0: Ook een goeie.
1: En je hebt natuurlijk ook nog Bob Marley en The Wailers. One Love. Oeh, die is ook lekker.
0: Ja, en dan heb je even kijken. Wilma die zegt Common met Say Peace. Jurgen die zegt ik vind Love's in Need of Love van Stevie Wonder heel mooi. Dat gaat ook over peace. En dan de Blackstreet versie van hun titelalbum.
1: Die is goed ook, klopt.
0: En dan hebben we nog een reactie van Fawaka. En die zegt, wat mij een goede track over de vrede lijkt... is Quincy Jones en een hele jonge Tevin Campbell met Tomorrow.
1: Ja, Tevin Campbell. Ja. Jonge boy, kleine boy was dat.
0: En dan hebben we Natasha. En die zegt Black Eyed Peas met Where is the Love.
1: Oeh.
0: Ja, word je daar enthousiast van?
1: Oh, die is wel lekker hoor.
0: Nou ja, dan ja.
1: Gaan we hem doen?
0: Ja, dan als ik zie hoe jij hier reageert.
1: Ja, die is lekker, die
0: dan
1: track.
0: Dan moet ik die gewoon
1: kom maar op, droppen.
0: Zetten. Het is een tijdje geleden dat we deze gehoord hebben en gedraaid hebben volgens mij ook. Dus dat maakt het nog leuker. Nou ja, ik ga hem draaien. Black Eyed Peas met Where is the Love. En sowieso bedankt als je eventjes de moeite hebt genomen om een suggestie door te sturen. Dit is Where's the Love.

0: Winnen en GMB met alles wat ik wil. Mark, het einde van de show is alweer in zicht.
1: Jammer. Echt maar jammer. Ik heb wel genoten, het was weer heel leuk.
0: Ik vond het ook heel gezellig. Ik vond het leuk om de nieuwsquiz met je te spelen.
1: Dankjewel. Wat ga je dadelijk doen?
0: Ik ga zo meteen richting huis. En chill. Geen verdere planning vanavond, dus het wordt gewoon een rustige avond. Okay, wat heb jij op de planning?
1: Ik ga dadelijk gelijk naar mijn lobby, de hond. Gaan we samen even fietsen? Een rondje. Ja, we gaan even een stukje fietsen. Het is mooi weer.
0: Ja.
1: En ik ga op tijd naar bed, want morgen heb ik een hele lange dag.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat is werkgerelateerd?
1: Ja. Dus in de gym. Moeten met replay een paar opnames doen. Interviews hebben we nog even. En dan is de dag weer voorbij. Het gaat heel snel.
0: Ja. Mooi. In ieder geval heel veel succes met alles.
1: Dankjewel.
0: Morgen.
1: Jij ook.
0: En zometeen op NPO Blend. Natuurlijk non-stop muziek. Je gaat natuurlijk gewoon heerlijke tracks blijven horen. Ik zie dat de muziek aankomt van Foxy Brown, Bruno Mars, Pete Philly, The Pussycat Dolls, Lauryn Hill. En ga zo nog maar eventjes door. Dus blijf lekker luisteren. Maak er een mooie avond van.
1: En eet smakelijk voor straks.
0: En ik wil je nog even bedanken als je de moeite en tijd hebt genomen om met ons mee te praten in de NPO Luister-app. Want dat waarderen we altijd. Een hele fijne avond. Doei doei.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan dat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
0: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
2: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs, in economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
1: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooiden haar op de grond en schopten haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken, omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak en dat ze dat te traumatisch vinden.
0: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad en daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt.

Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een

afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.